spannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Dit is het nieuws.
1: Goedenacht.
2: De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Meeden zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond.
2: Een 39-jarige man uit IJsselstein is zaterdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een steekincident na een aanrijding in Gaven. De verdachte, die in een donkerkleurige Volvo vluchtte, stak het slachtoffer na een botsing tussen drie voertuigen. Het slachtoffer is met verwondingen

0: met 4-3 van Venlose Boys in de KNV B-districtsbeker. Na een 0-2 voorsprong door doelpunten van Joep van der Besselaar en Jasper Vink kwam Venlose Boys terug en scoorde in de slotminuut het winnende doelpunt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6.
2: Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
3: De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Meeden zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Frank van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: De bioscoophit van deze zomer heeft wel een heel opvallende soundtrack gekregen. Want de populairste pubs ter wereld halen de absolute koningen van de 90s boybands van stal. Niemand minder dan Ed Sheeran schreef mee aan deze track, die je hoort in de nieuwe Paw Control, The Dino Movie. Dit zijn AJ, Nick, Kevin, Brian en Howie. Je favoriete puppybrigade krijgt hulp van de Backstreet Boys met Bottle Up.
1: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Omroepland van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Verenigde Staten hebben twee aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op twee lancierinstallaties. De revolutionaire garde meldt dat bij de aanval militairen en burgers zijn gedood en ook gewond zijn geraakt en waarschuwt voor vergeldingsacties. NASA lanceerde in Florida de Nancy Grace Roman Space Telescope, een project van $4 miljard. De telescoop gaat in 5 jaar miljarden sterrenstelsels bestuderen en honderdduizenden planeten ontdekken. Deze telescoop werkt snel, het observeert het heelal 1000 keer sneller dan de Hubble-telescoop. De Nepalese autoriteiten organiseren een massabegrafenis voor bijna 200 slachtoffers van de verwoestende stortvloed. Het gaat om lichamen die vooralsnog niet kunnen worden geïdentificeerd. Na de ramp wordt de omvang van de schade steeds duidelijker. Verslaggevers van Reuters melden dat er stapels lichamen op straat liggen, doordat er voortdurend niet geïdentificeerde slachtoffers opduiken die door de vloedgolf zijn meegesleurd. En de brand in het hoogspanningsstation in Mede zal nog dagen blijven woeden. De brandweer kan het vuur niet met water blussen, omdat het zich dan verder kan verspreiden, en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Volgens de veiligheidsregio Groningen kan de rookoverlast tot morgen of woensdagochtend duren. Omwonenden wordt dan ook geadviseerd ramen en deuren dicht te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Tot slot het weer. Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
2: De Verenigde Staten hebben twee aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op twee lancierinstallaties. De revolutionaire garde meldt dat bij de aanval militairen en burgers zijn gedood en ook gewond zijn geraakt en waarschuwt voor vergeldingsacties. NASA lanceerde in Florida de Nancy Grace Roman Space Telescope, een project van $4 miljard. De telescoop gaat in 5 jaar miljarden sterrenstelsels bestuderen en honderdduizenden planeten ontdekken. Deze telescoop werkt snel, het observeert het heelal 1000 keer sneller dan de Hubble-telescoop. De Nepalese autoriteiten organiseren een massabegrafenis voor bijna 200 slachtoffers van de verwoestende stortvloed. Het gaat om lichamen die vooralsnog niet kunnen worden geïdentificeerd. Na de ramp wordt de omvang van de schade steeds duidelijker. Verslaggevers van Reuters melden dat er stapels lichamen op straat liggen, doordat er voortdurend niet geïdentificeerde slachtoffers opduiken die door de vloedgolf zijn meegesleurd. En de brand in het hoogspanningsstation in Mede zal nog dagen blijven woeden. De brandweer kan het vuur niet met water blussen, omdat het zich dan verder kan verspreiden, en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Volgens de veiligheidsregio Groningen kan de rookoverlast tot morgen of woensdagochtend duren. Omwonenden wordt dan ook geadviseerd ramen en deuren dicht te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Tot slot het weer. Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 11 september vanaf ongeveer 19:30 begint het pleinfeest Rijkenvoort. De feestlocatie is Meester van den Bergplein 10 in Rijkenvoort. Vanwege werkzaamheden aan het dorpsplein wordt het feest dit jaar gevierd bij Dorpshuis de Poel. De vrijdagavond begint met een muziekbingo en daarna gaat het feest verder met een regionale feest-dj. Ook zaterdag 12 september is er een uitgebreid programma voor jong en oud. Op vrijdag 11 september om 7 uur presenteert Milles Weert in Mil het nieuwe theaterseizoen 2026-2027. De presentatie vindt plaats aan de Kerkstraat 3 in Mil. Bezoekers krijgen een voorproefje van de voorstelling die de komende maanden op het programma staan. Voor liefhebbers van theater, cabaret en muziek is dit een leuke manier om alvast te ontdekken wat er in het komende seizoen allemaal te beleven valt.
1: Bij Omroep Land van Kuik.

0: Plant van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: Een automobilist is zondagavond met een auto in een sloot beland langs de Stevensbeekseweg in Overloon, na eerst een boom te hebben geraakt. Niemand raakte gewond. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om de auto uit de sloot te halen. Een 39-jarige man uit IJsselstein is zaterdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een steekincident na een aanrijding in Graven. De verdachte, die in een donkerkleurige Volvo vluchtte, stak het slachtoffer na een botsing tussen drie voertuigen. Het slachtoffer is met verwondingen aan zijn bovenlichaam naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt de verdachte en vraagt om tips. Commissaris van de Koningin Arthur Eduard Jozef Baron van Voorst tot Voorst beschreef Van Rooy tussen 1897 en 1922 als een welvarende landbouwgemeente. Ondanks de rijkdom konden jongeren niet trouwen door de hoge grondprijzen. De levensstijl veranderde met meer fietsen en een afname van traditionele verenigingen. De kerk kreeg uiteindelijk voldoende steun voor een nieuwe bouw. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Afrikkerk-Driel 5 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
6: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
5: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Omroep Land van Kuik deelde op woensdag 19 augustus het verhaal van slager Henk Meulenpas uit Wilbertoord. Wiens aangenomen dochter Aisha uit het Afrikaanse land Guinea in West-Afrika geen verblijfsvergunning krijgt. Terugkeren is voor Aisha te gevaarlijk en Henk verliest mogelijk niet alleen een dochter, maar ook een opvolger voor zijn slagerij. Het verhaal maakte veel los, zelfs buiten Land van Kuik. De afgelopen dagen werd Henk door verschillende media benaderd en vanuit burgers ontstaan initiatieven om Henk en Aisha te helpen. De massale aandacht raakt de 73-jarige slager.
1: Het is wel een hele steun voor ons. Het is, we waren in eerste instantie kapot van en dan zijn we nog. Want hoe kunnen ze zo'n meisje uitzetten? Zo positief hier in Nederland. Ze doet haar werk goed. Ze is een voorbeeld voor alle immigranten. En dan komt, komt de IND met een negatief besluit. En daar waren we helemaal van overdonderd. En dan zijn we nog, maar moet ik zeggen, door de steun. Dat voelt toch wel heel goed aan. Dat mag ik wel zeggen.
0: Ja, want hebben jullie ook aandacht gekregen van buitenaf ook, naast de media?
1: Ja, er is een petitie opgestart. We krijgen heel veel, straks als er iemand van de slagerscombinatie van Nederland, dus er gaan alle slagers gaan ze aanschrijven en die willen dus die petitie tekenen. Er wordt allemaal aandacht aan gegeven. Dus ja, massaal.
0: En die petitie, ja, ik heb hem zelf ook gezien, die heeft bijna 5000 handtekeningen. Wat doet dat met jullie?
1: Ja, daar zijn we super blij mee, moet ik zeggen. Dat is een enorme steun voor ons. Dus daar zijn we trots op dat we toch aandacht krijgen. En dat is ook belangrijk, dat is ook ons doel. Wij willen gewoon echt aandacht. Want ja, voor Aisha loopt het gewoon heel slecht af als je daar komt. Een eigen kind verliezen, dat kunnen wij gewoon niet verdragen.
0: Aisha vluchtte in 2022 naar Nederland nadat ze door familie in Guinea werd bedreigd. Sindsdien woont ze in bij de familie Meulenpas. Ze helpt mee in hun Boksmeerse slagerij en is daar inmiddels een vertrouwd gezicht. Henk hoopt dat de aandacht voor haar situatie ertoe leidt dat Aisha in Nederland mag blijven.
1: Ja, hoe moet ik zeggen, hoe meer aandacht er komt, hoe meer hoop we krijgen. Want er is eigenlijk zoveel gebeurd met Aisha dat als dat niet meer kan, dan snappen wij het helemaal niet meer.
0: En hoe heeft Aisha op de aandacht gereageerd?
1: Verschillend. Met tijden heeft ze het gewoon heel zwaar. Moet zeggen, want het is niet dat ze weg moet gaan. Dat overleeft ze niet, dat weten we 100% zeker. En ja, dat is niet makkelijk, daar ben je ook mee bezig. Hè. Het is wel een steun voor haar en we proberen haar af te leiden. Maar ja, dit is echt verdrietig.
0: Als u rechtstreeks met de mensen zou kunnen spreken die beslissen over haar verblijfsvergunning, wat zou u hen dan recht in de ogen willen zeggen?
1: Dat ze het is heel goed over na moeten denken, wat ze hier aanrichten. Ik zei, Aisha is haar leven afgelopen als ze op het vliegtuig moet stappen. Dan is het gewoon afgelopen. En dat doet ons heel veel zeer. Terwijl iemand die een voorbeeld geeft, naar huis moet. En iemand die hier ruil schopt, blijft. En dat doet mij ook zeer.
0: Laten we hopen op een goede afloop.
1: Ja, daar gaan we vanuit. We blijven ervoor vechten. En we hebben steun uit heel Nederland. Uit alle delen van Nederland krijgen wij steun. En dat groeit elke dag. Elke uur moet ik zeggen, groeit dat.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
3: Ellie Goulding neemt ons met haar nieuwe single Four Seasons mee door de constante verandering van de liefde die beweegt als de vier seizoenen. Van de vurige hitte van de zomer tot de ijzige afstand in de winter, maar altijd met die ene persoon als vaste waarde.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Check onze website. Omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na een nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De onderhandelaars hervatten vanochtend om 9 uur het overleg. Er geldt een strakke deadline. De plannen moeten uiterlijk vannacht klaar zijn om de Raad van State voldoende tijd te geven voor een advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege verwachte zware regenbuien. Voor het Caribisch eiland geldt een waarschuwing voor wateroverlast als gevolg van tropische storm Dodi. Ook op andere plekken in het Caribisch deel van het Koninkrijk, zoals bijvoorbeeld Saba, wordt rekening gehouden met overlast. De Verenigde Staten hebben 2 aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op 2 lanceerinstallaties. De revolutionaire garde meldt dat bij de aanval militairen en burgers zijn gedood en waarschuwt ook voor vergeldingsacties. En NASA lanceerde in Florida de Nancy Grace Roman Space Telescope, een project van $4 miljard. De telescoop gaat in 5 jaar miljarden sterrenstelsels bestuderen en honderdduizenden planeten ontdekken. Roman werkt snel. Het observeert het heelal 1000 keer sneller dan de Hubble-telescoop. Tot slot het weer. Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A16 Breda-Rotterdam tussen Knoopend Klaverpolder en Knoopend Ridderkerk 13 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja.
6: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 13 september vanaf 10 uur kun je mild recht voor Open Monumentendag op landgoed Tongelaar. De activiteiten rond kasteel Tongelaar zijn bereikbaar via Kasteelsestraat 6 in Mil. Er zijn wandelingen en bezoekers kunnen onder meer kennis maken met het historische bakhuisje waar koekjes worden gebakken. Op zondag 13 september vanaf 12 uur staan tijdens de Oldtimerdag graven, klassieke auto's en andere historische voertuigen centraal. Het evenement speelt zich af in het historische centrum van Graven met onder meer de Klinkerstraat, Brugstraat, Rochstraat, Maastraat, Loswal, Markt en Hoofdwacht als onderdeel van het evenemententerrein. Vanwege het evenement zijn delen van het centrum van 9 tot 5 afgesloten voor het verkeer.
1: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik. Woo!

0: Land van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: Een automobilist is zondagavond met een auto in een sloot beland langs de Stevensbeekseweg in Overloon, na eerst een boom te hebben geraakt. Niemand raakte gewond. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om de auto uit de sloot te halen. Een 39-jarige man uit IJsselstein is zaterdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een steekincident na een aanrijding in Graven. De verdachte, die in een donkerkleurige Volvo vluchtte, stak het slachtoffer na een botsing tussen drie voertuigen. Het slachtoffer is met verwondingen aan zijn bovenlichaam naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt de verdachte en vraagt om tips. Commissaris van de Koningin Arthur Eduard Jozef Baron van Voorst tot Voorst beschreef Van Rooy tussen 1897 en 1922 als een welvarende landbouwgemeente. Ondanks de rijkdom konden jongeren niet trouwen door de hoge grondprijzen. De levensstijl veranderde met meer fietsen en een afname van traditionele verenigingen. De kerk kreeg uiteindelijk voldoende steun voor een nieuwe bouw. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Best 8 kilometer file. Door een afgevallen lading op de A59 Zonzeel richting Den Bosch bij afrit Heusden 5 kilometer file. De oprit is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat

0: Omroep Land van Kuik deelde op woensdag 19 augustus het verhaal van slager Henk Meulenpas uit Wilbertoord. Wiens aangenomen dochter Aisha uit het Afrikaanse land Guinea in West-Afrika geen verblijfsvergunning krijgt. Terugkeren is voor Aisha te gevaarlijk en Henk verliest mogelijk niet alleen een dochter, maar ook een opvolger voor zijn slagerij. Het verhaal maakte veel los, zelfs buiten Land van Kuik. De afgelopen dagen werd Henk door verschillende media benaderd en vanuit burgers ontstaan initiatieven om Henk en Aisha te helpen. De massale aandacht raakt de 73-jarige slager.
1: Het is wel een hele steun voor ons. Het is, we waren in eerste instantie kapot van en daar zijn we nog. Want hoe kunnen ze zo'n meisje uitzetten? Zo positief hier in Nederland. Ze doet haar werk goed. Ze is een voorbeeld voor alle immigranten. En dan komt de IND met een negatief besluit. En daar waren we helemaal van overdonderd. En dan zijn we nog, maar moet ik zeggen, door de steun. Dat voelt toch wel heel goed aan. Dat mag ik wel zeggen.
0: Ja, want hebben jullie ook aandacht gekregen van buitenaf ook, naast de media?
1: Ja, er is een petitie opgestart. We krijgen heel veel, straks als iemand van de slagerscombinatie van Nederland. Dus alle slagers gaan ze aanschrijven en die willen dus die petitie tekenen. Er wordt allemaal aandacht aan gegeven. Dus ja, massaal.
0: En die petitie, ik heb hem zelf ook gezien, die heeft bijna 5000 handtekeningen. Wat doet dat met jullie?
1: Ja, daar zijn we super blij mee, moet ik zeggen. Dat is een enorme steun voor ons. Dus daar zijn we trots op dat we toch aandacht krijgen. En dat is ook belangrijk, dat is ook ons doel. Wij willen gewoon echt aandacht. Want voor Aisha loopt het gewoon heel slecht af als je daar komt. Een eigen kind verliezen, dat kunnen wij gewoon niet verdragen.
0: Aisha vluchtte in 2022 naar Nederland nadat ze door familie in Guinea werd bedreigd. Sindsdien woont ze in bij de familie Meulenpas. Ze helpt mee in hun Boksmeerse slagerij en is daar inmiddels een vertrouwd gezicht. Henk hoopt dat de aandacht voor haar situatie ertoe leidt dat Aisha in Nederland mag blijven.
1: Ja, hoe moet ik zeggen, hoe meer aandacht er komt, hoe meer hoop we krijgen. Want er is eigenlijk zoveel gebeurd met Aisha dat als dat niet meer kan, dan snappen wij het helemaal niet meer.
0: En hoe heeft Aisha op de aandacht gereageerd?
1: Verschillend. Met tijden heeft ze het gewoon heel zwaar. Moet ik zeggen, want dat ze weg moet gaan, dat overleeft ze niet. Dat weten we 100% zeker. En dat is niet makkelijk. Daar ben je ook mee bezig. Hè. Het is wel een steun voor haar en we proberen haar af te leiden. Maar dit is echt verdrietig.
0: Als u rechtstreeks met de mensen zou kunnen spreken die beslissen over haar verblijfsvergunning, wat zou u hen dan recht in de ogen willen zeggen?
1: Dat ze het is heel goed over na moeten denken, wat ze hier aanrichten. Ik zei, Aisha is haar leven afgelopen als ze op het vliegtuig moet stappen. Dan is het gewoon afgelopen. En dat doet ons heel veel zeer. Terwijl iemand die een voorbeeld geeft, naar huis moet. En iemand die hier ruilschopt, blijft. En dat doet mij ook zeer.
0: Laten we hopen op een goede afloop.
1: Ja, daar gaan we vanuit. We blijven ervoor vechten. En we hebben steun uit heel Nederland. Uit alle delen van Nederland krijgen wij steun. En dat groeit elke dag, elke uur moet ik zeggen, groeit dat.
2: De meeslepende emotionele track van de Deense band Lucas Graham. In hun nieuwste single Before You Go draait het om het aangrijpende gevoel van afscheid nemen en nog één laatste avond mooie herinneringen ophalen. Met zijn krachtige, rauwe stem pakt zanger Lucas Forshammer je direct in.

Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg, zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan, is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na een nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De onderhandelaars hervatten vanochtend om 9 uur het overleg. Er geldt een strakke deadline. De plannen moeten uiterlijk vannacht klaar zijn om de Raad van State voldoende tijd te geven voor een advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege verwachte zware regenbuien. Voor het Caribische eiland geldt een waarschuwing voor wateroverlast als gevolg van tropische storm Dodi. Ook op andere plekken in het Caribisch deel van het Koninkrijk, zoals bijvoorbeeld Saba, wordt rekening gehouden met overlast. En in de politiek zijn al lange zorgen over de instroom van internationale studenten en de kosten die zich met zich meebrengen. Maar na nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau worden deze uitgaven gemiddeld ruimschoots terugverdiend. Dit komt voornamelijk doordat een deel van de studenten na hun studie in Nederland blijft werken en dan ook belasting betaalt. Het weer nog. Het is vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Daarbij is er kans op onweer, hagel en windstoot tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. Het wordt vandaag ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam 14 km langzaam rijden tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. 10 minuten op de A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en de Reeshof 9 km file. 10 minuten extra ook op de A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. 5 minuten op de A59 Os Den Bosch bij Nuland 3 km file. En 10 minuten op de N279 Roermond Den Bosch tussen Helmond en de N270. 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 9 september om 13:30 kun je mee met de verhalenvertellers rond kasteel Aldendriel in Mil. De rondleiding start bij Kasteelstraat 6 in Mil. Tijdens de wandeling wordt verteld over de geschiedenis van het kasteel, de omgeving en het landgoed. Een interessante middag voor iedereen die belangstelling heeft voor geschiedenis, monumenten en het verhaal achter een van de bekende plekken in Mil. Op maandag 7 september vanaf 2 uur gaat de kermis in Haps verder. De attracties staan aan het Marijkeplein 1 in Haps. De kermis is bedoeld voor bezoekers van alle leeftijden en biedt een mix van attracties, spelletjes en natuurlijk de traditionele sfeer van een dorpskermis. Op dinsdag 8 september is er nog kermis in Haps, zodat er meerdere momenten zijn om even binnen te lopen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: Een automobilist is zondagavond met een auto in een sloot beland langs de Stevensbeekseweg in Overloo, na eerst een boom te hebben geraakt. Niemand raakte gewond. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om de auto uit de sloot te halen. Een 39-jarige man uit IJsselstein is zaterdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een steekincident na een aanrijding in Grave. De verdachte, die in een donkerkleurige Volvo vluchtte, stak het slachtoffer na een botsing tussen drie voertuigen. Het slachtoffer is met verwondingen aan zijn bovenlichaam naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt de verdachte en vraagt om tips. Commissaris van de Koningin Arthur Eduard Jozef Baron van Voorst tot Voorst beschreef Van Rooy tussen 1897 en 1922 als een welvarende landbouwgemeente. Ondanks de rijkdom konden jongeren niet trouwen door de hoge grondprijzen. De levensstijl veranderde met meer fietsen en een afname van traditionele verenigingen. De kerk kreeg uiteindelijk voldoende steun voor een nieuwe bouw. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel dagelijks files weer die terug zijn van weg geweest op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg-Geesel 6 kilometer, 10 minuten vertraging. Er is een lading afgevallen van de A59 Zonzeel richting Den Bosch bij Nieuwkuik, 5 minuten vertraging. De oprit is dicht, waarschijnlijk duurt dat tot het middaguur. Op de A270 Helmond-Eindhoven, 2 kilometer file bij Eindhoven. Op de N267 Andel-Drunen bij de A59 ook 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Een van de meest veelbelovende nieuwe stemmen van dit moment. De Britse zangeres Shanna Spiro duikt met haar nieuwe single Great Expectations diep in de druk van torenhoge verwachtingen in een relatie.

0: Gravenaren die het de afgelopen tijd gemist hebben dat men de tijd kon aflezen van de kerktoren van de Sint-Elisabeth-kerk, kunnen opgelucht ademhalen. Sinds woensdag is de kerktoren voorzien van een nieuw uurwerksysteem en zijn de wijzerplaten weer teruggeplaatst. Aan de telefoon hebben we Peer van der Ween, bestuurslid van de Stichting Restauratie Sint-Elisabeth-kerk Graven. Waarom is het uurwerk van de kerk eigenlijk vervangen en hoe oud was dat oude uurwerk dan?
1: Volgens ons vervangen in 1981 voor de laatste keer. Na zoveel jaar in weer en wind verouderd. Hè. En dan moet het opnieuw geconserveerd worden. En dan hebben wij gedacht, nou dan halen we het er maar af. En we hebben het ijsbouwt verzocht om het uurwerk en de wijzerplaten te vervangen. Dus die huren dan een kraanbedrijf in. Die halen die klok of die wijzerplaten en wijzers eraf. Die hangen op ongeveer 45 meter hoogte. En dat kan niet vanuit stijgers. Die wijzerplaten en de wijzer worden meegenomen naar de leverancier, de fabrikant in Asten. Ondertussen is het een lege plek. Op die toren zijn vier lege plekken op die toren. Toen die wijzerplaten eraf waren, zag je aan de achterzijde waar de platen gezeten hebben, dat er duidelijk lang iets geschilderd was daar. En dit was wel het moment om dat nu te doen. Dus nu hebben we in de tussenliggende periode tussen 21 mei en nu een schildersbedrijf gewonnen om daar ook met een hoogwerker even de achterzijde van die wijzerplaten, het houtwerk, te schilderen.
0: Hoe werkt deze nieuwe toevoeging, het nieuwe systeem, anders en beter dan het systeem dat vervangen is?
1: Er is een ledverlichting op aangebracht, zodat je ook in de avonduren kunt zien hoe laat het is. Nu wordt het digitaal aangestuurd. En vroeger werd het mechanisch aangestuurd.
0: En zo blijft een oud en voornaam gebouw behouden voor de toekomst.
1: Ja, dat is zeer zeker wat wij willen nastreven. En dat is dat in de toekomende tijd wel een dingetje, zomaar te zeggen. Omdat subsidies die vragen om toch wel een beginkapitaal. En daar willen wij wel ons in de toekomende tijd voor inzetten. Om te ontdekken hoe we daar aan gaan komen. Aan dat beginkapitaal.
0: In feite zijn er sponsoren nodig.
1: Ja.
2: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
5: Het dodental na de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eiste de overstroming in levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om de vermisten op te sporen. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de Straat van Hormuz. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg, zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. En de coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. Rond deze tijd gaan de onderhandelaars verder met het overleg. Er geldt ook een strakke deadline. De plannen moeten uiterlijk komende nacht klaar zijn om de Raad van State voldoende tijd te geven om advies te geven voorafgaand aan Prinsjesdag. Het weer nog. Het is vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Daarbij is er kans op onweer, hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. Het wordt vandaag ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West 13 km langzaam rijdend verkeer. Op de A67 Venlo-Eindhoven 2 km stilstaand verkeer bij Geldrop. De linker rijstrook is dicht. Verkeer richting Eindhoven kan beter omrijden via Maastricht, via de A73 en de A2. Want de vertraging is heel groot. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Davri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davri Techniek in Kuik. DavriTechniek.nl.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 13 september vanaf 12 uur staan tijdens de Oldtimerdag Graven klassieke auto's en andere historische voertuigen centraal. Het evenement speelt zich af in het historische centrum van Graven, met onder meer de Klinkerstraat, Brugstraat, Rochstraat, Maastraat, Loswal, Markt en Hoofdwacht als onderdeel van het evenemententerrein. Vanwege het evenement zijn delen van het centrum van 9 tot 5 afgesloten voor het verkeer. Voor vroege vogels is er op zondag 13 september om 6 uur een bijzonder evenement. Het ochtendglorieconcert van Kunst van het Geloven. Het concert vindt plaats aan de Grote Straat 71 in Sandbeek in het Kloosterhuis. Gitaristen Aart Strootman en Bram Stadhouders spelen terwijl de ruimte langzaam van donker naar licht verandert. Na afloop staat er een broodjesontbijt in de binnentuin klaar.

zomer op Omroep Land van Kuik. Dit is de zomer. Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: Een automobilist is zondagavond met een auto in een sloot beland langs de Stevensbeekseweg in Overloon, na eerst een boom te hebben geraakt. Niemand raakte gewond. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om de auto uit de sloot te halen. De 39-jarige man uit IJsselstein is zaterdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een steekincident na een aanrijding in Grave. De verdachte, die in een donkerkleurige Volvo vluchtte, stak het slachtoffer na een botsing tussen drie voertuigen. Het slachtoffer is met verwondingen aan zijn bovenlichaam naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt de verdachte en vraagt om tips.
3: Commissaris van de Koningin Arthur Eduard Jozef Baron van Voorst tot Voorst beschreef Van Rooy tussen 1897 en 1922 als een welvarende landbouwgemeente. Ondanks de rijkdom konden jongeren niet trouwen door de hoge grondprijzen. De levensstijl veranderde met meer fietsen en een afname van traditionele verenigingen. De kerk kreeg uiteindelijk voldoende steun voor een nieuwe bouw. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
4: Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. De weg is dicht bij Gelderop, staat stil over 2 kilometer. Het komt door een ongeluk. Omrijden via Venlo en Roermond via de A73 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik deelde op woensdag 19 augustus het verhaal van slager Henk Meulenpas uit Wilbertoord. Wiens aangenomen dochter Aisha uit het Afrikaanse land Guinea in West-Afrika geen verblijfsvergunning krijgt. Terugkeren is voor Aisha te gevaarlijk en Henk verliest mogelijk niet alleen een dochter, maar ook een opvolger voor zijn slagerij. Het verhaal maakte veel los, zelfs buiten Land van Kuik. De afgelopen dagen werd Henk door verschillende media benaderd en vanuit burgers ontstaan initiatieven om Henk en Aisha te helpen. De massale aandacht raakt de 73-jarige slager.
1: Het is wel een hele steun voor ons. Het is, we waren in eerste instantie kapot van en daar zijn we nog. Want hoe kunnen ze zo'n meisje uitzetten? Zo positief hier in Nederland. Ze doet haar werk goed. Ze is een voorbeeld voor alle immigranten. En dan komt, komt de IND met een negatief besluit. En daar waren we helemaal van overdonderd. En dan zijn we nog, maar moet ik zeggen, door de steun. Dat voelt toch wel heel goed aan. Dat mag ik wel zeggen.
0: Ja, want hebben jullie ook aandacht gekregen van buitenaf ook, naast de media?
1: Ja, er is een petitie opgestart. We krijgen heel veel, straks als er iemand van de slagerscombinatie van Nederland. Dus er gaan alle slagers gaan ze aanschrijven en die willen dus die petitie tekenen. Er wordt allemaal aandacht aan gegeven. Dus ja, massaal.
0: En die petitie, ik heb hem zelf ook gezien. Die heeft bijna 5000 handtekeningen. Wat doet dat met jullie?
1: Ja, daar zijn we super blij mee. Moet ik zeggen, dat is een enorme steun voor ons. Dus daar zijn we trots op dat we toch aandacht krijgen. En dat is ook belangrijk, dat is ook ons doel. Wij willen gewoon echt aandacht. Want voor Aisha loopt het gewoon heel slecht af als je daar komt. Een eigen kind verliezen, dat kunnen wij gewoon niet verdragen.
0: Aisha vluchtte in 2022 naar Nederland nadat ze door familie in Guinea werd bedreigd. Sindsdien woont ze in bij de familie Meulenpas. Ze helpt mee in hun Boksmeerse slagerij en is daar inmiddels een vertrouwd gezicht. Henk hoopt dat de aandacht voor haar situatie ertoe leidt dat Aisha in Nederland mag blijven.
1: Ja, hoe moet ik zeggen, hoe meer aandacht er komt, hoe meer hoop we krijgen. Want er is eigenlijk zoveel gebeurd met Aisha dat als dat niet meer kan, dan snappen wij het helemaal niet meer.
0: En hoe heeft Aisha op de aandacht gereageerd?
1: Verschillend. Met tijden heeft het gewoon heel zwaar. Moet ik zeggen, want dat ze weg moet gaan, dat overleeft ze niet. Dat weten we 100% zeker. En dat is niet makkelijk. Daar ben je ook mee bezig. Hè. Het is wel een steun voor haar en we proberen haar af te leiden. Maar dit is echt verdrietig.
0: Als u rechtstreeks met de mensen zou kunnen spreken die beslissen over haar verblijfsvergunning, wat zou u hen dan recht in de ogen willen zeggen?
1: Dat ze het is heel goed over na moeten denken wat ze hier aanrichten. Ik zei, Aisha is haar leven afgelopen als ze op het vliegtuig moet stappen. Dan is het gewoon afgelopen. En dat doet ons heel veel zeer. Terwijl iemand die een voorbeeld geeft, naar huis moet. En iemand die hier ruil schopt, blijft. En dat doet mij ook zeer.
0: Laten we hopen op een goede afloop.
1: Ja, daar gaan we vanuit. We blijven ervoor vechten. En we hebben steun uit heel Nederland. Uit alle delen van Nederland krijgen wij steun. En dat groeit elke dag, elke uur moet ik zeggen, groeit dat.
2: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.
3: Rolling Stones bewijzen al decennia dat rock'n'roll geen leeftijd kent. De nieuwste single Jealous Lover duikt in een herkenbare en vlijmscherp thema. De destructieve en verstikkende kant van jaloezie in een relatie. Verpakt in de onvervalste, rauwe Stone sound met de herkenbare stem van Mick Jagger.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het dodental na de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eisten de overstromingen levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om de vermisten op te sporen. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de Straat van Hormuz. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. En Waddeneiland Texel is vanaf volgend jaar ook vanuit Den Oever per boot bereikbaar. Vanmiddag start de eerste proefvaart en wordt de nieuwe veerboot officieel onthuld tijdens de visserijdagen. Daarmee komt er voor het eerst een alternatief voor de vaste bootverbinding vanuit Den Helder. Tot slot het weerbericht. Vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Er is ook kans op onweer, hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De temperatuur komt uit tussen 20 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A67 Venlo richting Eindhoven is nog steeds dicht bij Geldrop door een ongeluk. Er staat 11 kilometer file vanaf Asten. Omrijden via Venlo en Roermond over de A73 en de A2 duurt waarschijnlijk tot 9:45 eer dat de weg weer vrij is. Op de N279 Roermond Den Bosch 5 minuten vertraging in de file van 4 kilometer tussen Boerdonk en Veghel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja.
5: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Kaapland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 12 september van 11 tot 3 houdt roeivereniging De Drie Provinciën een open dag. De bootloods staat aan de Keersluisweg 7 in Katwijk bij de Kraaienbergse Plassen. Bezoekers kunnen kennis maken met de roeisport, een korte instructie krijgen en onder begeleiding zelf het water op. De vereniging richt zich op roeiers van ongeveer 11 tot 80 jaar. De toegang is vrij. Op zaterdag 12 september vanaf 10 uur kun je ingraven op ontdekking tijdens de Open Monumentendag Land van Kuik. Het centrale adres in de agenda is Hoofdwacht 2 in Graven. Verschillende bijzondere gebouwen en monumenten openen hun deuren en geven bezoekers een kijkje achter deuren die normaal gesloten blijven. Een mooie kans om de geschiedenis van Graven en andere bijzondere plekken in het Land van Kuik te ontdekken.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Initiatiefnemers vragen de gemeente Maashorst om een onafhankelijke haalbaarheidsstudie naar een spoorverbinding voor Uden te starten. Dit onderzoek moet verschillende verbindingen en stationslocaties verkennen en de impact op bereikbaarheid en regionale ontwikkeling in kaart brengen. De resultaten worden aangeboden aan de gemeente Maashorst. BiblioPlus organiseert van dinsdag 8 tot en met maandag 15 september activiteiten tijdens de Week van Lezen en Schrijven in het Land van Kuik. Deze week richt zich op volwassenen met moeite met basisvaardigheden. Er zijn spellenmiddagen in Kuik en Boksmeer en een zangactiviteit op zondag 13 september. Deelname is gratis. SJO Fortis heeft op zondag 23 augustus op Sportpark De Laan nieuwe tenues gepresenteerd voor 24 jeugdteams, die met 280 leden aan het seizoen beginnen. De club onthulde ook een kampioenschaal. Op 17 oktober organiseert SJO Fortis een speciale dag voor meisjes om hen kennis te laten maken met voetbal. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Er is ook kans op onweer, hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De temperatuur komt uit tussen 20 en 22 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. Er was een ongeluk bij Geldrop. De weg is weer vrij. Er staat 9 kilometer file en een auto is kapot. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: Benny Sings, in het dagelijkse leven Tim van Berkenstein genaamd, is terug met zijn typische herkenbare sound. Zijn nieuwste single Parachute gaat over het ultieme gevoel van overgave in de liefde. Durven springen zonder te weten waar je landt, omdat je blind vertrouwt op de ander als je persoonlijke parachute.

0: Gravenaren die het de afgelopen tijd gemist hebben dat men de tijd kon aflezen van de kerktoren van de Sint-Elisabeth-kerk, kunnen opgelucht ademhalen. Sinds woensdag is de kerktoren voorzien van een nieuw uurwerksysteem en zijn de wijzerplaten weer teruggeplaatst. Aan de telefoon hebben we Peer van der Ween, bestuurslid van de Stichting Restauratie Sint-Elisabeth-kerk Graven. Waarom is het uurwerk van de kerk eigenlijk vervangen en hoe oud was dat oude uurwerk dan?
1: Volgens ons vervangen in 1981 voor de laatste keer. Na zoveel jaar in weer en wind verouderd. Hè. En dan moet het opnieuw geconserveerd worden. En dan hebben wij gedacht, nou dan halen we het er maar af. En we hebben het ijsbouwt verzocht om het uurwerk en de wijzerplaten te vervangen. Dus die huren dan een kraanbedrijf in. Die halen die klok of die wijzerplaten en wijzers eraf. Die hangen op ongeveer 45 meter hoogte. En dat kan niet vanuit stijgers. Die wijzerplaten en de wijzer worden meegenomen naar de leverancier, de fabrikant in Asten. Ondertussen is het een lege plek. Op die toren zijn vier lege plekken op die toren. Toen die wijzerplaten eraf waren, zag je aan de achterzijde waar de platen gezeten hebben, dat er duidelijk lang iets geschilderd was daar. En dit was wel het moment om dat nu te doen. Dus nu hebben we in de tussenliggende periode tussen 21 mei en nu een schildersbedrijf gewonnen om daar ook met een hoogwerker even de achterzijde van die wijzerplaten, het houtwerk, te schilderen.
0: Hoe werkt deze nieuwe toevoeging, het nieuwe systeem, anders en beter dan het systeem dat vervangen is?
1: Er is een ledverlichting op aangebracht, zodat je ook in de avonduren kunt zien hoe laat het is. Nu wordt het digitaal aangestuurd. En vroeger werd het mechanisch aangestuurd.
0: En zo blijft een oud en voornaam gebouw behouden voor de toekomst.
1: Ja, dat is zeer zeker wat wij willen nastreven. En dat is dat in de toekomende tijd wel een dingetje, zomaar te zeggen. Omdat de subsidies die vragen om toch wel een beginkapitaal. En daar willen wij wel ons in de toekomende tijd voor inzetten. Om te ontdekken hoe we daar aan gaan komen. Aan dat beginkapitaal.
0: In feite zijn er sponsoren nodig.
1: Ja.

0: Zonneprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De olieprijzen zijn vanochtend weer gestegen door escalerend geweld in het Midden-Oosten. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de straat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening van de belangrijke vaarroute voorlopig uit. Bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in het Utrechtse Zuilen heeft afgelopen nacht rond 1 uur een explosie plaatsgevonden. De gevel van het pand raakte zwaar beschadigd en de ruiten van het restaurant en van de bovenwoningen zijn gesprongen. Er zijn geen gewonden gevallen. De zaak was in 2023 ook al het doelwit van een aanslag. Het Waddeneiland Texel is vanaf volgend jaar ook vanuit Den Oever bereikbaar per boot. Vanmiddag start de eerste proefvaart en wordt de nieuwe veerboot officieel onthuld tijdens de visserijdagen. Daarmee komt er voor het eerst een alternatief voor de vaste bootverbinding vanuit Den Helder. En huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door de crisis van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de straat van Hormuz. Het weer ten slotte. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt vandaag gemiddeld zo'n 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A58 Tilburg-Breda tussen Bavel en Knoopend Galder 5 minuten vertraging in 4 kilometer file. Na een ongeluk eerder vandaag op de A67 Venlo-Eindhoven 4 kilometer file nog tussen afrit Liesel en afrit Zomeren. Op de A67 Eindhoven-Belgische grens 5 kilometer file tussen Hapert en de Belgische grens. Er staat een file op de N262 Antwerpen-Roosendaal tussen Nispen en de A58 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 12 september vanaf 19:30 is er in Sambeek het festival in Den Boomgaard. De locatie is Oude Waranda 2 in Sambeek. Het festival is bedoeld voor jong en oud en vormt een mooie muzikale afsluiting van de zaterdag. Op zondag 13 september zijn er activiteiten op dezelfde locatie. Op zaterdag 12 september van 11 tot 5 opent de historische Lambertuskerk in Beers haar deuren. De locatie is Kerkveld 2 in Beers. Bezoekers kunnen de gerestaureerde kerk bekijken, meer horen over de geschiedenis en kennis maken met de nieuwe bestemming van het gebouw. Tussen 12 en 2 wordt bovendien het historische Smitsorgel bespeeld. Aanmelden is niet nodig en iedereen is welkom.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Initiatiefnemers vragen de gemeente Maashorst om een onafhankelijke haalbaarheidsstudie naar een spoorverbinding voor Uden te starten. Dit onderzoek moet verschillende verbindingen en stationslocaties verkennen en de impact op bereikbaarheid en regionale ontwikkeling in kaart brengen. De resultaten worden aangeboden aan de gemeente Maashorst. BiblioPlus organiseert van dinsdag 8 tot en met maandag 15 september activiteiten tijdens de Week van Lezen en Schrijven in het Land van Kuik. Deze week richt zich op volwassenen met moeite met basisvaardigheden. Er zijn spellenmiddagen in Kuik en Boksmeer en een zanactiviteit op zondag 13 september. Deelname is gratis. SJO Fortis heeft op zondag 23 augustus op Sportpark De Laan nieuwe tenues gepresenteerd voor 24 jeugdteams, die met 280 leden aan het seizoen beginnen. De club onthulde ook een kampioenschaal. Op 17 oktober organiseert SJO Fortis een speciale dag voor meisjes om hen kennis te laten maken met voetbal. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het KNMI heeft code geel afgegeven voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt vandaag gemiddeld zo'n 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de ongeluk in België op de A67 vanuit Eindhoven 7 kilometer file tussen Eersel en de Belgische grens. De vertraging is een half uur. De rechterrijstrook in België is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Stel je voor, je bent geboren in West-Afrika, maar groeit vrijwel je hele leven op in Nederland. Je leert de taal, raakt gewend met de cultuur en bouwt vriendschappen op. Totdat alles wat vertrouwd is ineens op het spel komt te staan. Dat is de werkelijkheid voor de 11-jarige Batou. Hij kwam op 2-jarige leeftijd met zijn vader vanuit Gambia naar Nederland, omdat ze door familie ernstig werden bedreigd. Maar als het aan de IND ligt, is het land veilig en moet hij en zijn vader terug. Het zorgt bij Batou voor slapeloze nachten.
1: Als ik eraan denk, dan voel ik het niet zo fijn. Ik ben bijna mijn hele leven in Nederland. Dus ik kon niet opnieuw nieuwe dingen leren en nieuwe taal. Dus ja.
0: Batou verbleef met zijn vader maar liefst 7 jaar in het AZC in Graven. Uit angst om te worden uitgezet verblijft gezin momenteel bij een gastgezin in Escharen. In de tussentijd gaat Batou gewoon naar school en is hij door de week te vinden op de voetbalvelden van VV Grassel. Voorzitter Erik van Boekel ziet hoe snel Batou onderdeel van de groep is geworden.
2: Batou die voetbalt al 3 jaar bij jullie club, VV Grassel. Ja, hoe kennen jullie deze jongen?
3: Ja, als een hele gemotiveerde jongen die waarvoor voetbal echt zijn lust in zijn leven is. Hij is er altijd. Is enthousiast, is positief, maakt echt heel fijn onderdeel uit van het team.
0: En dat vinden ook de leeftijdsgenoten met wie Batou wekelijks traint.
4: Ja, hij is een hele positieve en snelle jongen. En hij, als hij echt wil, dan gaat hij er ook voor.
5: Hij is sportief en hij is grappig. Hij gaat goed mee in de groep. Hij heeft heel veel vrienden hier. Dus ik zou heel graag vinden dat hij blijft.
0: Dat Batou dan mogelijk vertrekt, valt voor de club moeilijk te begrijpen.
3: Ja, we waren toch wel geschrokken. En natuurlijk, er speelt veel in de Nederlandse politiek over vluchtelingen die terug moeten. Maar een jongen die al sinds zijn tweede hier is, ja, die heeft hier een heel leven opgebouwd. Ook als ik kijk hoe die met de jongens hier allemaal omgaat, hoe die hier in de club valt. Die jongen is volledig geïntegreerd in Nederland.
0: Volgens de vader van Batou lopen ze in Gambia gevaar om gedood te worden. Toch is dat volgens een woordvoerder van de IND niet altijd reden om asiel te krijgen.
6: Kijk, wij kijken naar de situatie in het thuisland. En het kan zijn dat er in een land een groot conflict is, dat er oorlog is. Ja, dan loop je gevaar en dan heb je grote kansen om asiel te krijgen. Als jij bijvoorbeeld wordt bedreigd door de omgeving, dat is niet per se reden om asiel te krijgen.
0: De teamgenoten van Batou hopen in elk geval dat hij blijft.
5: Ja, het is wel mijn vriend, dus ik vind wel dat hij dan in Nederland mag blijven.
7: Het is een hele leuke jongen, dus ik wil hem niet kwijt. En hij gaat heel leuk in een groep en hij is heel goed. Dus het is jammer als we hem kwijtraken.
8: Op Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Door escalerend geweld in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen vanochtend weer gestegen. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de straat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening van de belangrijke vaarroute voorlopig uit. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen nog steeds over de begroting voor volgend jaar, terwijl de stukken vandaag naar de Raad van State moeten. De partijen spraken vannacht tot na 1 uur, maar dat leverde geen resultaat op. Struikelblokken zijn box 3 en een bezuiniging op sociale zekerheid van ruim 6 miljard euro. Bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in het Utrechtse Zuilen is afgelopen nacht rond 1 uur een explosie geweest. De gevel van het pand raakte zwaar beschadigd en de ruiten van het restaurant en de bovenwoningen sprongen eruit. Er vielen geen gewonden. De zaak was in 2023 ook al het doelwit van een aanslag. Het dodental door de overstromingen in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eiste het natuurgeweld levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om vermisten op te sporen. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk over de grens staat op de A67 Eindhoven richting België 9 kilometer stilstaand verkeer vanaf Eersel 3 kwartier vandaag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 11 september vanaf ongeveer 19:30 begint het pleinfeest Rijkenvoort. De feestlocatie is Meester van den Bergplein 10 in Rijkenvoort. Vanwege werkzaamheden aan het dorpsplein wordt het feest dit jaar gevierd bij Dorpshuis de Poel. De vrijdagavond begint met een muziekbingo en daarna gaat het feest verder met een regionale feest-dj. Ook zaterdag 12 september is er een uitgebreid programma voor jong en oud. Op vrijdag 11 september om 7 uur presenteert Milles Weert in Mil het nieuwe theaterseizoen 2026-2027. De presentatie vindt plaats aan de Kerkstraat 3 in Mil. Bezoekers krijgen een voorproefje van de voorstelling die de komende maanden op het programma staan. Voor liefhebbers van theater, cabaret en muziek is dit een leuke manier om alvast te ontdekken wat er in het komende seizoen allemaal te beleven valt.
1: Omroep Land van Kuik
3: heeft nu een eigen app.
1: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
3: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemiddag.
1: Initiatiefnemers vragen de gemeente Maashorst om een onafhankelijke haalbaarheidsstudie naar een spoorverbinding voor Uden te starten. Dit onderzoek moet verschillende verbindingen en stationslocaties verkennen en de impact op bereikbaarheid en regionale ontwikkeling in kaart brengen. De resultaten worden aangeboden aan de gemeente Maashorst. BiblioPlus organiseert van dinsdag 8 tot en met maandag 15 september activiteiten tijdens de Week van Lezen en Schrijven in het Land van Kuik. Deze week richt zich op volwassenen met moeite met basisvaardigheden. Er zijn spellenmiddagen in Kuik en Boksmeer en een zangactiviteit op zondag 13 september. Deelname is gratis. SJO Fortis heeft op zondag 23 augustus op Sportpark De Laan nieuwe tenues gepresenteerd voor 24 jeugdteams, die met 280 leden aan het seizoen beginnen. De club onthulde ook een kampioenschaal. Op 17 oktober organiseert SJO Fortis een speciale dag voor meisjes om hen kennis te laten maken met voetbal. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A16 Rotterdam-Breda tussen Dordrecht en Knoopend-Klaverpolder op 20 minuten vertraging door een ongeluk 7 kilometer file. De rechter rijstrook is dicht. En 20 minuten vertraging nog op de A67 Eindhoven-Belgische grens tussen Eersel en de grens 8 kilometer file door een ongeluk in België. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
6: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
5: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
6: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
5: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik deelde op woensdag 19 augustus het verhaal van slager Henk Meulenpas uit Wilbertoord. Wiens aangenomen dochter Aisha uit het Afrikaanse land Guinea in West-Afrika geen verblijfsvergunning krijgt. Terugkeren is voor Aisha te gevaarlijk en Henk verliest mogelijk niet alleen een dochter, maar ook een opvolger voor zijn slagerij. Het verhaal maakte veel los, zelfs buiten Land van Kuik. De afgelopen dagen werd Henk door verschillende media benaderd en vanuit burgers ontstaan initiatieven om Henk en Aisha te helpen. De massale aandacht raakt de 73-jarige slager.
1: Het is wel een hele steun voor ons. Het is, we waren in eerste instantie kapot van en dan zijn we nog. Want hoe kunnen ze zo'n meisje uitzetten? Zo positief hier in Nederland. Ze doet haar werk goed. Ze is een voorbeeld voor alle immigranten. En dan komt, komt de IND met een negatief besluit. En daar waren we helemaal van overdonderd. En dan zijn we nog, maar moet ik zeggen, door de steun. Dat voelt toch wel heel goed aan. Dat mag ik wel zeggen.
0: Ja, want hebben jullie ook aandacht gekregen van buitenaf ook, naast de media?
1: Ja, er is een petitie opgestart. We krijgen heel veel, straks als er iemand van de slagerscombinatie van Nederland, dus er gaan alle slagers gaan ze aanschrijven en die willen dus die petitie tekenen. Er wordt allemaal aandacht aan gegeven. Dus ja, massaal.
0: En die petitie, hè, ik heb hem zelf ook gezien, die heeft bijna 5000 handtekeningen. Wat doet dat met jullie?
1: Ja, daar zijn we super blij mee, moet ik zeggen. Dat is een enorme steun voor ons. Dus daar zijn we trots op dat we toch aandacht krijgen. En dat is ook belangrijk, dat is ook ons doel. Wij willen gewoon echt aandacht. Want ja, voor Aisha loopt het gewoon heel slecht af als je daar komt. Iemand een eigen kind verliezen, dat kunnen wij gewoon niet verdragen.
0: Aisha vluchtte in 2022 naar Nederland nadat ze door familie in Guinea werd bedreigd. Sindsdien woont ze in bij de familie Meulenpas. Ze helpt mee in hun Boksmeerse slagerij en is daar inmiddels een vertrouwd gezicht. Henk hoopt dat de aandacht voor haar situatie ertoe leidt dat Aisha in Nederland mag blijven.
1: Ja, hoe moet ik zeggen, hoe meer aandacht er komt, hoe meer hoop we krijgen. Want er is eigenlijk zoveel gebeurd met Aisha dat als dat niet meer kan, dan snappen wij het helemaal niet meer.
0: En hoe heeft Aisha op de aandacht gereageerd?
1: Verschillend. Met tijden heeft ze het gewoon heel zwaar. Dat ze weg moet gaan, dat overleeft ze niet. Dat weten we 100% zeker. En ja, dat is niet makkelijk. Daar ben je ook mee bezig. Hè. Het is wel een steun voor haar en we proberen haar af te leiden. Maar ja, dit is echt verdrietig.
0: Als u rechtstreeks met de mensen zou kunnen spreken die beslissen over haar verblijfsvergunning, wat zou u hen dan recht in de ogen willen zeggen?
1: Dat ze het is heel goed over na moeten denken, wat ze hier aanrichten. Ik zei, Aisha is haar leven afgelopen als ze op het vliegtuig moet stappen. Dan is het gewoon afgelopen. En dat doet ons heel veel zeer. Terwijl iemand die een voorbeeld geeft, naar huis moet. En iemand die hier ruil schopt, blijft. En dat doet mij ook zeer.
0: Laten we hopen op een goede afloop.
1: Ja, daar gaan we vanuit. We blijven ervoor vechten. En we hebben steun uit heel Nederland. Uit alle delen van Nederland krijgen wij steun. En dat groeit elke dag, elke uur moet ik zeggen, groeit dat.
2: Teddy Swims, de man met de meest rauwe en soulvolle stem van dit moment, is terug. En op deze nieuwe single, Break Up in Reverse, bezingt hij een herkenbaar maar pijnlijk gevoel. Wens om een relatiebreuk volledig terug te draaien en de tijd stil te zetten, alsof je de film in zijn achteruit afspeelt.
3: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. Die was in het verleden tot 31 augustus. Maar nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op één of meerdere toeslagen om beter rond te kunnen komen. Door escalerend geweld in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen vanmorgen weer gestegen. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de staat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening valt de belangrijke vaarroute voorlopig uit. 6 tot 7 overwegend islamitische landen hebben interesse getoond voor het Defensiepact van Mekka. Een bondgenootschap tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Net als bij de NAVO geldt dat een aanval op één land als een aanval op allen wordt beschouwd. Bangladesh en Egypte zijn als mogelijke nieuwe leden genoemd. Vandaag komen vertegenwoordigers bij elkaar in Istanbul voor een overleg over de militaire samenwerking. En de Turkse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,1% gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat is meer dan de verwachte 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei naar 2,3%. Huishoudconsumptie, goed voor meer dan 2/3 van de economie in Turkije, steeg jaar op jaar met 3,5%. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Afrit Dordrecht Centrum en Knoopend Klaverpolder 9 kilometer file door een ongeluk. 20 minuten vertraging, maar de weg is weer vrij. N69 Veldhoven Neerpelt 3 kilometer file bij de Belgische grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 13 september vanaf 10 uur kun je in Miltrecht voor Open Monumentendag op landgoed Tongelaar. De activiteiten rond kasteel Tongelaar zijn bereikbaar via Kasteelse straat 6 in Mil. Er zijn wandelingen en bezoekers kunnen onder meer kennis maken met het historische bakhuisje waar koekjes worden gebakken. Op zondag 13 september vanaf 12 uur staan tijdens de Oldtimerdag graven, klassieke auto's en andere historische voertuigen centraal. Het evenement speelt zich af in het historische centrum van Graven met onder meer de Klinkerstraat, Brugstraat, Rogstraat, Maastraat, Loswal, Markt en Hoofdwacht als onderdeel van het evenemententerrein. Vanwege het evenement zijn delen van het centrum van 9 tot 5 afgesloten voor het verkeer.
1: Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemiddag.
1: Initiatiefnemers vragen de gemeente Maashorst om een onafhankelijke haalbaarheidsstudie naar een spoorverbinding voor Uden te starten. Dit onderzoek moet verschillende verbindingen en stationslocaties verkennen en de impact op bereikbaarheid en regionale ontwikkeling in kaart brengen. De resultaten worden aangeboden aan de gemeente Maashorst. BiblioPlus organiseert van dinsdag 8 tot en met maandag 15 september activiteiten tijdens de week van lezen en schrijven in het Land van Kuik. Deze week richt zich op volwassenen met moeite met basisvaardigheden. Er zijn spellenmiddagen in Kuik en Boksmeer en een zanactiviteit op zondag 13 september. Deelname is gratis. SJO Fortis heeft op zondag 23 augustus op Sportpark De Laan nieuwe tenues gepresenteerd voor 24 jeugdteams, die met 280 leden aan het seizoen beginnen. De club onthulde ook een kampioenschaal. Op 17 oktober organiseert SJO Fortis een speciale dag voor meisjes om hen kennis te laten maken met voetbal. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein 5 kilometer file door de brugopening. A76 Geleen-Duitse grens, door de grenscontroles 10 minuten vertraging en 3 kilometer file. N69 Veldhoven-Neerpelt, door omrijders vanwege een eerder ongeluk bij de Belgische grens 4 kilometer file, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dichterbij dan je denkt.
5: Schotse soul van de allerhoogste plank. Zangeres Brooke Combey brengt een heerlijke retro-sound met een scherp randje. De track Love Was Made of Stone gaat over een relatie waarin het gevoel compleet bevroren is en de liefde zo koud en onbuigzaam als steen is geworden.

0: Gravenaren die het de afgelopen tijd gemist hebben dat men de tijd kon aflezen van de kerktoren van de Sint-Elisabeth-kerk, kunnen opgelucht ademhalen. Sinds woensdag is de kerktoren voorzien van een nieuw uurwerksysteem en zijn de wijzerplaten weer teruggeplaatst. Aan de telefoon hebben we Peer van der Ween, bestuurslid van de Stichting Restauratie Sint-Elisabeth-kerk Graven. Waarom is het uurwerk van de kerk eigenlijk vervangen en hoe oud was dat oude uurwerk dan?
1: Volgens ons vervangen in 1981 voor de laatste keer. Na zoveel jaar in weer en wind verouderd. Hè. En dan moet het opnieuw geconserveerd worden. En dan hebben wij gedacht, nou dan halen we het er maar af. En we hebben het ijsbouwt verzocht om het uurwerk en de wijzerplaten te vervangen. Dus die huren dan een kraanbedrijf in. Die haalden die klok of die wijzerplaten en wijzers eraf. Die hangen op ongeveer 45 meter hoogte. En dat kan niet vanuit stijgers. Die wijzerplaten en de wijzer worden meegenomen naar de leverancier, de fabrikant in Aspen. Ondertussen is het een lege plek. Op die toren zijn vier lege plekken op die toren. Toen die wijzerplaten eraf waren, zag je aan de achterzijde waar de platen gezeten hebben, dat er duidelijk lang iets geschilderd was daar. En dit was wel het moment om dat nu te doen. Dus nu hebben we in de tussenliggende periode tussen 21 mei en nu een schildersbedrijf gewonnen om daar ook met een hoogwerker even de achterzijde van die wijzerplaten, het houtwerk, te schilderen.
0: Hoe werkt deze nieuwe toevoeging, het nieuwe systeem, anders en beter dan het systeem dat vervangen is?
1: Er is een ledverlichting op aangebracht, zodat je ook in de avonduren kunt zien hoe laat het is. Nu wordt het digitaal aangestuurd. En vroeger werd het mechanisch aangestuurd.
0: En zo blijft een oud en voornaam gebouw behouden voor de toekomst.
1: Ja, dat is zeer zeker wat wij willen nastreven. En dat is dat wordt in de toekomende tijd wel een dingetje, zomaar te zeggen. Omdat subsidies die vragen om toch wel een beginkapitaal. En daar willen wij wel ons in de toekomende tijd voor inzetten. Om te ontdekken hoe we daar aan gaan komen. Aan dat beginkapitaal.
0: In feite zijn er sponsoren nodig.
1: Ja.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Ecoland.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.
4: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. De deadline was in het verleden tot 31 augustus. Nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op één of meerdere toeslagen om zo beter rond te kunnen komen. Een aantal overwegend islamitische landen heeft interesse getoond in het defensiepact van Mekka, een bondgenootschap tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Net als bij de NAVO geldt dat een aanval op één land als een aanval op allen wordt beschouwd. Vandaag komen vertegenwoordigers in Istanbul bijeen voor overleg over de militaire samenwerking. De Turkse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,1% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat is meer dan de verwachte 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei naar 2,3%. Huishoudconsumptie, goed voor meer dan 2/3 van de Turkse economie, steeg de afgelopen jaren met 3,5%. En Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan wegens het illegaal gebruiken van songtesten, waaronder All I Want for Christmas Is You, Paper Rings en Eye of the Tiger, voor de ontwikkeling van chatbox Claude. De muziekbedrijven lopen hierdoor inkomsten mis en eisen dat Anthropic stopt met auteursrechten schendingen en een schadevergoeding betaalt. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A58 Breda richting Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West 6 kilometer file. Op de N69 Veldhoven-Neerpelt tussen Afrit Bergijk en de Belgische grens 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: zomer. Hoor de zomer. Omroep Land van Kuik.
1: In de verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kan?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

0: Waterland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 9 september om 13:30 kun je mee met de verhalenvertellers rond kasteel Aldendriel in Mil. De rondleiding start bij Kasteelstraat 6 in Mil. Tijdens de wandeling wordt verteld over de geschiedenis van het kasteel, de omgeving en het landgoed. Een interessante middag voor iedereen die belangstelling heeft voor geschiedenis, monumenten en het verhaal achter een van de bekende plekken in Mil. Op maandag 7 september vanaf 2 uur gaat de kermis in Haps verder. De attracties staan aan het Marijkeplein 1 in Haps. De kermis is bedoeld voor bezoekers van alle leeftijden en biedt een mix van attracties, spelletjes en natuurlijk de traditionele sfeer van een dorpskermis. Op dinsdag 8 september is er nog kermis in Haps, zodat er meerdere momenten zijn om even binnen te lopen.
1: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemiddag.
1: Initiatiefnemers vragen de gemeente Maashorst om een onafhankelijke haalbaarheidsstudie naar een spoorverbinding voor Uden te starten. Dit onderzoek moet verschillende verbindingen en stationslocaties verkennen en de impact op bereikbaarheid en regionale ontwikkeling in kaart brengen. De resultaten worden aangeboden aan de gemeente Maashorst. BiblioPlus organiseert van dinsdag 8 tot en met maandag 15 september activiteiten tijdens de Week van Lezen en Schrijven in het Land van Kuik. Deze week richt zich op volwassenen met moeite met basisvaardigheden. Er zijn spellenmiddagen in Kuik en Boksmeer en een ZAN-activiteit op zondag 13 september. Deelname is gratis. SJO Fortis heeft op zondag 23 augustus op Sportpark De Laan nieuwe tenues gepresenteerd voor 24 jeugdteams, die met 280 leden aan het seizoen beginnen. De club onthulde ook een kampioenschaal. Op 17 oktober organiseert SJO Fortis een speciale dag voor meisjes om hen kennis te laten maken met voetbal. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vielen op de N69 Veldhoven richting het Belgische Neerpelt. Voor de Belgische grens heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB.

0: Stel je voor, je bent geboren in West-Afrika, maar groeit vrijwel je hele leven op in Nederland. Je leert de taal, raakt gewend met de cultuur en bouwt vriendschappen op. Totdat alles wat vertrouwd is ineens op het spel komt te staan. Dat is de werkelijkheid voor de 11-jarige Batou. Hij kwam op 2-jarige leeftijd met zijn vader vanuit Gambia naar Nederland, omdat ze door familie ernstig werden bedreigd. Maar als het aan de IND ligt, is het land veilig en moet hij en zijn vader terug. Het zorgt bij Batou voor slapeloze nachten.
1: Als ik aan haar denk, dan voel ik het niet zo fijn. Ik ben bijna mijn hele leven in Nederland, dus ik kon niet opnieuw nieuwe dingen leren en nieuwe taal. Dus ja.
0: Batou verbleef met zijn vader maar liefst 7 jaar in het AZC in Graven. Uit angst om te worden uitgezet, verblijft het gezin momenteel bij een gastgezin in Escharen. In de tussentijd gaat Batou gewoon naar school en is hij door de week te vinden op de voetbalvelden van VV Gassel. Voorzitter Erik van Boekel ziet hoe snel Batou onderdeel van de groep is geworden.
2: Batou die voetbalt al 3 jaar bij jullie club, VV Gassel. Ja, hoe kennen jullie deze jongen?
3: Ja, als een hele gemotiveerde jongen die waarvoor voetbal echt zijn lust in zijn leven is. Hij is er altijd, is enthousiast, is positief, maakt echt heel fijn onderdeel uit van het team.
0: En dat vinden ook de leeftijdsgenoten met wie Batou wekelijks traint.
4: Ja, hij is een hele positieve en snelle jongen. En hij, als hij echt wil, dan gaat hij er ook voor.
5: Hij is sportief en hij is grappig. Hij gaat goed mee in de groep. Hij heeft heel veel vrienden hier. Dus ik zou heel graag vinden dat hij blijft.
0: Dat Batou dan mogelijk vertrekt, valt voor de club moeilijk te begrijpen.
3: Ja, we waren toch wel geschrokken. En natuurlijk, er speelt veel in de Nederlandse politiek over vluchtelingen die terug moeten. Maar een jongen die al sinds zijn tweede hier is, ja, die heeft hier een heel leven opgebouwd. Ook als ik kijk hoe die met de jongens hier allemaal omgaat, hoe die hier in de club valt. Die jongen is volledig geïntegreerd in Nederland.
0: Volgens de vader van Batou lopen ze in Gambia gevaar om gedood te worden. Toch is dat volgens een woordvoerder van de IND niet altijd reden om asiel te krijgen.
6: Kijk, wij kijken naar de situatie in het thuisland. En het kan zijn dat er in een land een groot conflict is, dat er oorlog is. Ja, dan loop je gevaar en dan heb je grote kansen om asiel te krijgen. Als jij bijvoorbeeld wordt bedreigd door de omgeving, dat is niet per se reden om asiel te krijgen.
0: De teamgenoten van Batou hopen in elk geval dat hij blijft.
5: Ja, het is wel mijn vriend, dus ik vind wel dat hij dan in Nederland mag blijven.
7: Het is een hele leuke jongen, dus ik wil hem niet kwijt. En hij gaat heel leuk in de groep en hij is heel goed. Dus het is jammer als we hem kwijtraken.
8: Omroep Land van Kaak, dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website. Omroeplvc.nl.
5: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Na een kort ziekbed is in zijn woonplaats Leiden Eelco Brinkman overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman was van 1982 tot en met 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Ook fractievoorzitter in de Tweede Kamer namens het CDA. Later was hij fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman was 78 jaar. Koning Haakon heeft 2 uur geleden de eed afgelegd voor de Storting, het parlement van Noorwegen. 53-jarige koning volgde afgelopen vrijdag zijn overleden vader Harald op. Koningin Mette-Marit en kroonprinses Ingrid Alexandra waren in de plenaire zaal aanwezig, evenals koningin Sonja en prins Sverref Magnus. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. De deadline was in het verleden tot 31 augustus. Nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op 1 of meerdere toeslagen om beter te kunnen rondkomen. En Omroep Ongehoord Nederland heeft het online programma Let's Twist Again van haar kanalen afgehaald, na ophef over een aflevering waarin Adolf Hitler positief werd aangehaald. ON stelt dat het kwaliteitsniveau onvoldoende is. Kamerleden drongen aan op vertrek uit het publieke stelsel. Mediaminister Jeanne Letschert zoekt komende vrijdag naar juridische mogelijkheden om in te grijpen bij de omroep. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
6: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard en Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 13 september vanaf 12 uur staan tijdens de Oldtimerdag Graven klassieke auto's en andere historische voertuigen centraal. Het evenement speelt zich af in het historische centrum van Graven, met onder meer de Klinkerstraat, Brugstraat, Rochstraat, Maastraat, Loswal, Markt en Hoofdwacht als onderdeel van het evenemententerrein. Vanwege het evenement zijn delen van het centrum van 9 tot 5 afgesloten voor het verkeer. Voor vroege vogels is er op zondag 13 september om 6 uur een bijzonder evenement. Het ochtendglorieconcert van Kunst van het Geloven. Het concert vindt plaats aan de Grote Straat 71 in Sandbeek in het Kloosterhuis. Gitaristen Aart Strootman en Bram Stadhouders spelen terwijl de ruimte langzaam van donker naar licht verandert. Na afloop staat er een broodjesontbijt in de binnentuin klaar.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Initiatiefnemers vragen de gemeente Maashorst om een onafhankelijke haalbaarheidsstudie naar een spoorverbinding voor Uden te starten. Dit onderzoek moet verschillende verbindingen en stationslocaties verkennen en de impact op bereikbaarheid en regionale ontwikkeling in kaart brengen. De resultaten worden aangeboden aan de gemeente Maashorst. Olympia 18 heeft zondag de groepswedstrijd in de KNVB districtsbeker gewonnen van De Zwaluw met 1-2. De boksmeester derde klasse boekte een zwaar bevochten zege in Oefeld. In de laatste minuut werd een doelpunt van Jules Schelbergen afgekeurd. Olympia 18 speelt op 6 september opnieuw, ditmaal tegen Sandbeek. BiblioPlus organiseert van dinsdag 8 tot en met maandag 15 september activiteiten tijdens de week van lezen en schrijven in het Land van Kuik. Deze week richt zich op volwassenen met moeite met basisvaardigheden. Er zijn spellenmiddagen in Kuik en Boksmeer en een ZAN-activiteit op zondag 13 september. Deelname is gratis. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen.

0: Omroep Land van Kuik deelde op woensdag 19 augustus het verhaal van slager Henk Meulenpas uit Wilbertoord. Wiens aangenomen dochter Aisha uit het Afrikaanse land Guinea in West-Afrika geen verblijfsvergunning krijgt. Terugkeren is voor Aisha te gevaarlijk en Henk verliest mogelijk niet alleen een dochter, maar ook een opvolger voor zijn slagerij. Het verhaal maakte veel los, zelfs buiten Land van Kuik. De afgelopen dagen werd Henk door verschillende media benaderd en vanuit burgers ontstaan initiatieven om Henk en Aisha te helpen. De massale aandacht raakt de 73-jarige slager.
1: Het is wel een hele steun voor ons. Het is, we waren in eerste instantie kapot van en daar zijn we nog. Want hoe kunnen ze zo'n meisje uitzetten? Zo positief hier in Nederland. Ze doet haar werk goed. Ze is een voorbeeld voor alle immigranten. En dan komt, komt de IND met een negatief besluit. En daar waren we helemaal van overdonderd. En daar zijn we nog, maar moet ik zeggen, door de steun. Dat voelt toch wel heel goed aan. Dat mag ik wel zeggen.
0: Ja, want hebben jullie ook aandacht gekregen van buitenaf ook, naast de media?
1: Ja, er is een petitie opgestart. We krijgen heel veel, straks als iemand van de slagerscombinatie van Nederland. Dus er gaan alle slagers gaan ze aanschrijven en die willen dus die petitie tekenen. Er wordt allemaal aandacht aan gegeven. Dus ja, massaal.
0: En die petitie, ja, ik heb hem zelf ook gezien, die heeft bijna 5000 handtekeningen. Wat doet dat met jullie?
1: Ja, daar zijn we super blij mee. Moet ik zeggen, dat is een enorme steun voor ons. Dus daar zijn we trots op dat we toch aandacht krijgen. En dat is ook belangrijk, dat is ook ons doel. Wij willen gewoon echt aandacht. Want voor Aisha loopt het gewoon heel slecht af als je daar komt. Een eigen kind verliezen, dat kunnen wij gewoon niet verdragen.
0: Aisha vluchtte in 2022 naar Nederland nadat ze door familie in Guinea werd bedreigd. Sindsdien woont ze in bij de familie Meulenpas. Ze helpt mee in hun Boksmeerse slagerij en is daar inmiddels een vertrouwd gezicht. Henk hoopt dat de aandacht voor haar situatie ertoe leidt dat Aisha in Nederland mag blijven.
1: Ja, hoe moet ik zeggen, hoe meer aandacht er komt, hoe meer hoop we krijgen. Want er is eigenlijk zoveel gebeurd met Aisha dat als dat niet meer kan, dan snappen wij het helemaal niet meer.
0: En hoe heeft Aisha op de aandacht gereageerd?
1: Verschillend. Met tijden heeft ze het gewoon heel zwaar. Moet ik zeggen. Het is, dat ze weg moet gaan, dat overleeft ze niet. Dat weten we 100% zeker. En dat is niet makkelijk. Daar ben ik ook mee bezig. Hè. Het is wel een steun voor haar en we proberen haar af te leiden. Maar dit is echt verdrietig.
0: Als u rechtstreeks met de mensen zou kunnen spreken die beslissen over haar verblijfsvergunning, wat zou u hen dan recht in de ogen willen zeggen?
1: Dat ze het is heel goed over na moeten denken wat ze hier aanrichten. Ik zei, Aisha is haar leven afgelopen als ze op het vliegtuig moet stappen. Dan is het gewoon afgelopen. En dat doet ons heel veel zeer. Terwijl iemand die een voorbeeld geeft, naar huis moet. En iemand die hier ruil schopt, blijft. En dat doet mij ook zeer.
0: Laten we hopen op een goede afloop.
1: Ja, daar gaan we vanuit. Moet ik zeggen, we blijven ervoor vechten. En we hebben steun uit heel Nederland. Uit alle delen van Nederland krijgen wij steun. En dat groeit elke dag, elke uur moet ik zeggen, groeit dat.
2: Dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
3: Een herkenbaar verhaal verpakt in een heerlijke poptrack. De Nederlandse zangeres Luna is terug. In haar nieuwste single Schoonzoon zingt ze op een luchtige manier over die ene liefde die haar ouders waarschijnlijk niet als ideale schoonzoon zien, maar waar ze zelf wel als een blok voor valt. Een vrolijke Nederlandstalige track met een knipoog.

0: Een frisse koek, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. In zijn woonplaats te Leiden is na een kort ziekbed Eelco Brinkman overleden. Brinkman was van 1982 tot en met 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Daarnaast ook fractievoorzitter in de Tweede en Eerste Kamer namens het CDA. Eelco Brinkman was 78 jaar. D66 en CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur zou zijn, is inmiddels verplaatst naar 6 uur straks. Partijleiders Rob Jetten, Dylan Jesselgus en Henri Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanmorgen over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Daarna moet de ministerraad er formeel nog mee akkoord gaan. Een industriecoalitie van onder andere Delta Links, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Winning snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. Zakenman Mark van Rooij heeft 3 vakantieparken van Peter Gillis openbaar te koop gezet via vastgoedveiling.nl. Van Rooij verstrekte via zijn bedrijf een miljoenenlening aan Gillis met hypotheekrecht op de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Maar Gillis voldeed niet aan zijn betalingsverplichtingen. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel heb je 10 minuten vertraging. En de A17 Dordrecht-Roosendaal tussen Zevenberg en Standaarbuiten 5 minuten extra. Dat komt door opruimwerk. Ook 5 minuten vertraging op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West. De A59 naar Den Bosch tussen Maden en Knoppen Hooipol. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
8: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 12 september van 11 tot 3 houdt roeivereniging De Drie Provinciën een open dag. De bootloods staat aan de Keersluisweg 7 in Katwijk bij de Kraaienbergse Plassen. Bezoekers kunnen kennis maken met de roeisport, een korte instructie krijgen en onder begeleiding zelf het water op. De vereniging richt zich op roeiers van ongeveer 11 tot 80 jaar. De toegang is vrij. Op zaterdag 12 september vanaf 10 uur kun je ingraven op ontdekking tijdens de Open Monumentendag Land van Kuik. Het centrale adres in de agenda is Hoofdwacht 2 in Graven. Verschillende bijzondere gebouwen en monumenten openen hun deuren en geven bezoekers een kijkje achter deuren die normaal gesloten blijven. Een mooie kans om de geschiedenis van graven en andere bijzondere plekken in het Land van Kuik te ontdekken.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Initiatiefnemers vragen de gemeente Maashorst om een onafhankelijke haalbaarheidsstudie naar een spoorverbinding voor Uden te starten. Dit onderzoek moet verschillende verbindingen en stationslocaties verkennen en de impact op bereikbaarheid en regionale ontwikkeling in kaart brengen. De resultaten worden aangeboden aan de gemeente Maashorst. Olympia 18 heeft zondag de groepswedstrijd in de KNVB districtsbeker gewonnen van De Zwaluw met 1-2. De boksmeester derde klasse boekte een zwaar bevochten zege in Oefeld. In de laatste minuut werd een doelpunt van Jules Schelbergen afgekeurd. Olympia 18 speelt op 6 september opnieuw, ditmaal tegen Sandbeek. BiblioPlus organiseert van dinsdag 8 tot en met maandag 15 september activiteiten tijdens de Week van Lezen en Schrijven in het Land van Kuik. Deze week richt zich op volwassenen met moeite met basisvaardigheden. Er zijn spellenmiddagen in Kuik en Boksmeer en een ZAN-activiteit op zondag 13 september. Deelname is gratis. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch doe je er een klein kwartiertje langer over tussen Culemborg en Zaltbommel. A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en de knooppunt Ridderkerk heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Omroep Land van Kuik deelde op woensdag 19 augustus het verhaal van slager Henk Meulenpas uit Wilbertoord. Wiens aangenomen dochter Aisha uit het Afrikaanse land Guinea in West-Afrika geen verblijfsvergunning krijgt. Terugkeren is voor Aisha te gevaarlijk en Henk verliest mogelijk niet alleen een dochter, maar ook een opvolger voor zijn slagerij. Het verhaal maakte veel los, zelfs buiten Land van Kuik. De afgelopen dagen werd Henk door verschillende media benaderd en vanuit burgers ontstaan initiatieven om Henk en Aisha te helpen. De massale aandacht raakte 73-jarige slager.
1: Het is wel een hele steun voor ons. Het is, we waren in eerste instantie kapot van en daar zijn we nog. Want hoe kunnen ze zo'n meisje uitzetten? Zo positief hier in Nederland. Ze doet haar werk goed. Ze is een voorbeeld voor alle immigranten. En dan komt, komt de IND met een negatief besluit. En daar waren we helemaal van overdonderd. En dan zijn we nog, maar moet ik zeggen, door de steun. Dat voelt toch wel heel goed aan. Dat mag ik wel zeggen.
0: Ja, want hebben jullie ook aandacht gekregen van buitenaf ook, naast de media?
1: Ja, er is een petitie opgestart. We krijgen heel veel, straks als er iemand van de slagerscombinatie van Nederland, dus er gaan alle slagers gaan ze aanschrijven en die willen dus die petitie tekenen. Er wordt allemaal aandacht aan gegeven. Dus ja, massaal.
0: En die petitie, ja, ik heb hem zelf ook gezien, die heeft bijna 5000 handtekeningen. Wat doet dat met jullie?
1: Ja, daar zijn we super blij mee. Moet ik zeggen, dat is een enorme steun voor ons. Dus daar zijn we trots op dat we toch aandacht krijgen. En dat is ook belangrijk, dat is ook ons doel. Wij willen gewoon echt aandacht. Want voor Aisha loopt het gewoon heel slecht af als je daar komt. Een eigen kind verliezen, dat kunnen wij gewoon niet verdragen.
0: Aisha vluchtte in 2022 naar Nederland nadat ze door familie in Guinea werd bedreigd. Sindsdien woont ze in bij de familie Meulenpas. Ze helpt mee in hun Boksmeerse slagerij en is daar inmiddels een vertrouwd gezicht. Henk hoopt dat de aandacht voor haar situatie ertoe leidt dat Aisha in Nederland mag blijven.
1: Ja, hoe moet ik zeggen, hoe meer aandacht er komt, hoe meer hoop we krijgen. Want er is eigenlijk zoveel gebeurd met Aisha dat als dat niet meer kan, dan snappen wij het helemaal niet meer.
0: En hoe heeft Aisha op de aandacht gereageerd?
1: Verschillend. Met tijden heeft ze het gewoon heel zwaar. Dat ze weg moet gaan, dat overleeft ze niet. Dat weten we 100% zeker. En dat is niet makkelijk. Daar ben je ook mee bezig. Hè. Het is wel een steun voor haar en we proberen haar af te leiden. Maar dit is echt verdrietig.
0: Als u rechtstreeks met de mensen zou kunnen spreken die beslissen over haar verblijfsvergunning, wat zou u hen dan recht in de ogen willen zeggen?
1: Dat ze het is heel goed over na moeten denken, wat ze hier aanrichten. Ik zei, Aisha is haar leven afgelopen als ze op het vliegtuig moet stappen. Dan is het gewoon afgelopen. En dat doet ons heel veel zeer. Terwijl iemand die een voorbeeld geeft, naar huis moet. En iemand die hier ruil schopt, blijft. En dat doet mij ook zeer.
0: Laten we hopen op een goede afloop.
1: Ja, daar gaan we vanuit. We blijven ervoor vechten. En we hebben steun uit heel Nederland. Uit alle delen van Nederland krijgen wij steun. En dat groeit elke dag, elke uur moet ik zeggen, groeit er.
2: Dit is de zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik.
3: De opkomende artiest Sven Siliers zingt op deze track over het loslaten van een oud hoofdstuk en de zoektocht naar een schone lei in de liefde. Het verlangen om weer helemaal opnieuw te beginnen met een open vizier en een onbeschreven blad. Dit is Somebody New.

hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. D66 en CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur vanmorgen zou zijn, is inmiddels verplaatst naar straks 6 uur. Partijleiders Jetten, Jesselgus en Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanmorgen over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd moeten worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Een industriecoalitie van onder andere DeltaLinks, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. De Spaanse premier Pedro Sanchez heeft kritiek geuit op desinformatie rondom de crisis in Ceuta, waarbij een maand geleden tienduizenden migranten de exclave binnenstroomden. Hij beschuldigde netwerken gelinkt aan Rusland en Israël van het verspreiden van geruchten op 30 en 31 juli. Sanchez ontkende ook Marokkaanse betrokkenheid bij de migratietoestroom. En de Zeelandbrug sluit tijdelijk voor voertuigen vanwege renovatie van het beweegbare deel, de basculebrug, waar scheuren in het stalen rijdek zijn ontstaan door veroudering en zwaar verkeer. Dagelijks rijden ongeveer 15.000 voertuigen over de brug tussen Noord-Beveland en Zierikzee. Het verkeer wordt 6 weken lang omgeleid via de Oosterscheldekering. Fietsers en bromfietsers mogen de brug wel blijven gebruiken. Het weer nog. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog even flink doorwaaien. En de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Dan nog het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af en worden minder fel. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog even flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Vannacht regent het in Midden-Nederland nog, elders wordt het droog. De minima liggen dan tussen 12 graden in het binnenland en 16 aan de noordwestkust. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. En op de A16 Breda-Rotterdam doe je er tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Davritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Everybody get up.

0: In het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.
1: Een absolute droomsamenwerking. De Colombiaanse superster Karol G bundelt de krachten met niemand minder dan Bruno Mars. Een gloednieuwe duet Still is een prachtige, meeslepende ballad over onvoorwaardelijke liefde, zelfs als een relatie op de klippen zou lopen.
0: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 11 september vanaf ongeveer 19:30 begint het pleinfeest Rijkenvoort. De feestlocatie is Meester van den Bergplein 10 in Rijkenvoort. Vanwege werkzaamheden aan het dorpsplein wordt het feest dit jaar gevierd bij Dorpshuis de Poel. De vrijdagavond begint met een muziekbingo en daarna gaat het feest verder met een regionale feest-dj. Ook zaterdag 12 september is er een uitgebreid programma voor jong en oud. Op vrijdag 11 september om 7 uur presenteert Miles Weert in Mil het nieuwe theaterseizoen 2026-2027. De presentatie vindt plaats aan de Kerkstraat 3 in Mil. Bezoekers krijgen een voorproefje van de voorstelling die de komende maanden op het programma staan. Voor liefhebbers van theater, cabaret en muziek is dit een leuke manier om alvast te ontdekken wat er in het komende seizoen allemaal te beleven valt.
1: Dichter bij de zomer dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Initiatiefnemers vragen de gemeente Maashorst om een onafhankelijke haalbaarheidsstudie naar een spoorverbinding voor Uden te starten. Dit onderzoek moet verschillende verbindingen en stationslocaties verkennen en de impact op bereikbaarheid en regionale ontwikkeling in kaart brengen. De resultaten worden aangeboden aan de gemeente Maashorst. Olympia 18 heeft zondag de groepswedstrijd in de KNVB Districtsbeker gewonnen van De Zwaluw met 1-2. De boksmeerse derde klasse boekte een zwaar bevochten zege in Oefeld. In de laatste minuut werd een doelpunt van Jules Schelbergen afgekeurd. Olympia 18 speelt op 6 september opnieuw, ditmaal tegen Sandbeek. BiblioPlus organiseert van dinsdag 8 tot en met maandag 15 september activiteiten tijdens de week van lezen en schrijven in het Land van Kuik. Deze week richt zich op volwassenen met moeite met basisvaardigheden. Er zijn spellenmiddagen in Kuik en Boksmeer en een zanactiviteit op zondag 13 september. Deelname is gratis. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond nemen de buien geleidelijk af en worden minder fel. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het toch even flink doorwaaien. Temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Vannacht regent het in Midden-Nederland nog, elders wordt het droog. De minima liggen dan tussen 12 graden in het binnenland en 16 aan de noordwestkust.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat 75 kilometer file. A16 van Breda naar Rotterdam doe je er 10 minuten langer over tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk. En de A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
4: Als er één artiest is die de kunst verstaat om folk, pop en een flinke dosis soul met elkaar te versmelten, dan is het Miles Smith wel. Zijn nieuwste single Heaven is een ode aan het vinden van rust en puur geluk bij mensen om je heen. En dat hoor je in elke noot.

0: Gravenaren die het de afgelopen tijd gemist hebben dat men de tijd kon aflezen van de kerktoren van de Sint-Elisabeth-kerk kunnen opgelucht ademhalen. Sinds woensdag is de kerktoren voorzien van een nieuw uurwerksysteem en zijn de wijzerplaten weer teruggeplaatst. Aan de telefoon hebben we Peer van der Weem, bestuurslid van de Stichting Restauratie Sint-Elisabeth-Kerk Graven. Waarom is het uurwerk van de kerk eigenlijk vervangen en hoe oud was dat oude uurwerk dan?
1: Het is volgens ons vervangen in 1981 voor de laatste keer. Na zoveel jaar in weer en wind verouderd. Hè. En dan moet het opnieuw geconserveerd worden. En dan hebben wij gedacht, nou dan halen we het er maar af. En we hebben het ijsbouwt verzorgd om het uurwerk en de wijzerplaten te vervangen. Dus die huren dan een kraanbedrijf in. Die halen die klok of die wijzerplaten en wijzers eraf. Die hangen op ongeveer 45 meter hoogte. En dat kan niet vanuit stijgers. Die wijzerplaten en de wijzer wordt meegenomen naar de leverancier, de fabrikant in Asten. Ondertussen is het een lege plek. Op die toren zijn vier lege plekken op die toren. Toen die wijzerplaten eraf waren, zag je aan de achterzijde waar de platen gezeten hebben, dat er duidelijk lang iets geschilderd was daar. En dit was wel het moment om dat nu te doen. Dus nu hebben we in de tussenliggende periode tussen 21 mei en nu een schildersbedrijf gewonnen om daar ook met een hoogwerker even de achterzijde van die wijzerplaten, het houtwerk, te schilderen.
0: Hoe werkt deze nieuwe toevoeging, het nieuwe systeem, anders en beter dan het systeem dat vervangen is?
1: Er is een ledverlichting op aangebracht, zodat je ook in de avonduren kunt zien hoe laat het is. Nu wordt het digitaal aangestuurd. Vroeger werd het mechanisch aangestuurd.
0: En zo blijft een oud en voornaam gebouw behouden voor de toekomst.
1: Ja, dat is zeer zeker wat wij willen nastreven. En dat is dat wordt in de toekomende tijd wel een dingetje, zomaar te zeggen. Omdat de subsidies die vragen om toch wel een beginkapitaal. En daar willen wij wel ons in de toekomende tijd voor inzetten. Om te ontdekken hoe we daar aan gaan komen. Aan dat beginkapitaal.
0: In feite zijn er sponsoren nodig.
1: Ja,

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
2: Dit is het nieuws. Goedenavond. Door de oorlog in Iran is de gasprijs flink gestegen naar 67 euro per kuub. Dat is ongeveer de helft meer dan in januari. Gemiddeld betalen 7,7 miljoen huishoudens met een vast contract nu 277 euro per maand. En dat is zo'n 600 euro extra per jaar. Ruim 500.000 huishoudens kampen met energiearmoede. Het kabinet stelde een fonds van 193 miljoen euro beschikbaar als steunmaatregel. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller speelde 207 interlands en maakte 125 doelpunten. Zijn laatste wedstrijd was de verloren WK-finale tegen Spanje op 19 juli. Messi debuteerde in 2005 onder bondscoach Spekerman en werd in 2022 wereldkampioen. D66 en het CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur vanochtend zou zijn, is verplaatst naar vanavond. Partijleiders Jezielkus en Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanochtend over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Een industriecoalitie van onder andere DeltaLinks, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor elektriciteit, minder regeldruk en snelle Europese optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Dat geldt ook voor de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum-West. En A59 van Den Bosch naar Zierikzee voor knooppunt Hooipolder ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja.
8: Ja.
6: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Dag luisteraars, welkom bij Omroep Land van Kuik. Rotje in de ether. Tropical vibes. Tropische muziek. Antilliaanse klanken. Salsa, merengue, etc. We gaan heerlijk luisteren. Ik zal zo weinig mogelijk praten, zodat jullie heerlijk kunnen genieten van deze tropische klanken. De Tropical Vibes.

voetbal, tennis, hockey, bla bla bla bla. Interesseert het je ook geen reet? Rot Atto neemt je mee naar de meest tropische sferen. Dit is Tropical Vibes.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. Na meerdere dagen van onderhandelen hebben coalitiepartijen D66, VVD en CDA een akkoord bereikt over de begroting. Dit is bevestigd door ingewijden na berichtgeving van nu.nl en de NOS. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet. Ze zijn vanaf 6 uur bijeengekomen voor overleg. De Indiase premier Modi riep zijn zogenaamde vriend Poetin vandaag op om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat deed hij op een SCO-top in Kirgizië. Modi pleitte voor beweging van een eindeloze oorlog naar vrede. Poetin zei dat men die richting opgaat. Poetin sprak ook met de Chinese president Xi Jinping over economische samenwerking. Door de oorlog in Iran is de gasprijs flink gestegen naar €67 per kuub. En dat is ongeveer de helft meer dan in januari. Gemiddeld betalen 7,7 miljoen huishoudens met een vast contract nu €277 per maand. En dat is zo'n €600 extra per jaar. Ruim 500.000 huishoudens kampen met energiearmoede. Het kabinet stelde een fonds van €193 miljoen beschikbaar als steunmaatregel. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller speelde 207 interlands en maakte 125 doelpunten. Zijn laatste wedstrijd was de verloren WK-finale tegen Spanje op 19 juli. Messi debuteerde in 2005 onder bondscoach Spekerman en werd in 2022 wereldkampioen. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

maandagavond en we nemen je mee naar 1984. Een jaar waarin de Macintosh-computer verscheen, de eerste cd's steeds meer terrein wonnen en iedereen leek te puzzelen met de Rubik's Cube. In de bioscoop zorgden Ghostbusters voor hilariteit en op televisie was Dallas niet te missen. En dan de muziek. Wem, Cyndi Lauper en Bruce Springsteen. 2 uur nostalgie uit 1984.

0: Begin 1984 kreeg een groot deel van de Verenigde Staten te maken met een uitzonderlijke koude golf die de naam Siberian Express kreeg. Op 20 januari werden in tientallen plaatsen extreme temperaturen gemeten. In Wisconsin zakte het kwik tot 40 graden onder nul en door de wind voelde het plaatselijk aan als 60 graden onder nul. Zelfs in Florida viel sneeuw. In delen van West Virginia werden vanwege de kou scholen gesloten.
1: Voor de tweede keer in amper een maand tijd worden de Verenigde Staten getroffen door een golf van ongekende koude. Eind vorig jaar kwamen er 350 mensen van de kou om. Nu worden weer 2/3 van het Amerikaanse grondgebied door een strenge winter getroffen. En weer zijn er minstens 28 mensen gestorven. De koude golf is uit Siberië overgewaaid en kreeg van de meteorologen de naam Siberische Express. In de staat Idaho vriezen vriezende rivieren zomaar dicht en tientallen mensen moeten uit hun woningen geëvacueerd worden. In Noord-Dakota daalt het kwik tot min 18. In het staatje Louisville in de staat Kentucky worden honderden dekens en warmwaterkruiken uitgedeeld aan mensen bij wie de verwarming is uitgevallen of waarvan de verwarming is afgesloten. In Chicago daalde het kwik tot min 25 en in de staat Minnesota moet men al even erg bibberen. In Milwaukee, waar 2 mensen zijn doodgevroren, springen waterleidingen aan de lopende band. Op de Mississippi zitten ruim 600 lichters en een 50-tal duwboten al meer dan een maand vast in het ijs. Ze werden door de plotse kou van eind december totaal verrast. De binnenschepen hebben voor meer dan 9 miljard goederen aan boord die niet kunnen worden gestouwd.

0: Op 20 januari 1984 overleed Johnny Weissmuller in Acapulco. Hij was 79 jaar. Weissmuller was in de jaren 20 een wereldberoemde zwemmer en won 5 Olympische gouden medailles. Hij was bovendien de eerste zwemmer die de 100 meter vrije slag binnen 1 minuut aflegde. Later werd hij wereldberoemd als Tarzan in maar liefst 12 films. Bij zijn begrafenis klonk op zijn eigen verzoek 3 keer zijn karakteristieke Tarzanroep.
1: In de Mexicaanse stad Acapulco is de Amerikaanse filmacteur Johnny Weissmuller overleden. Hij was 79. Weissmuller was de meest bekende vertolker van de figuur Tarzan, maar hij was ook een erg goed zwemmer. In de jaren 20 heeft hij op 2 opeenvolgende Olympische Spelen 5 gouden medailles behaald. Hij heeft ook ettelijke keren een wereldrecord op zijn naam gehad. Het was pas na zijn zwemcarrière dat Johnny Weissmuller beroemd werd als Tarzan-vertolker. In 19 films heeft hij de rol van Tarzan gespeeld. Vooral zijn kreet was wereldberoemd. U ziet een fragment uit een film van 1934.
2: Tarzan.
3: Jane.

0: A lady said, "Why, you're Johnny Cash." I said, "No, ma'am, I'm the Manhattan Flash, and I am the best bank robber in New York." "Well, I don't pay any income tax. You don't pay tax on money you steal. You ought to catch that Johnny Chicken show, Chicken in Black."
1: Op 6 mei 1984 liep een treinreis van honderden Feyenoord-supporters volledig uit de hand. In Rotterdam werd aan de noodrem getrokken, waarna supporters grote vernielingen aanrichtten in de 3 nieuwe sprinter-treinstellen van de NS. Verlichting, plafonds en interieur werden zwaar beschadigd. De schade werd geschat op minimaal 150.000 gulden. De treinen met ongeveer 1200 supporters overvol en de spoorwegpolitie kon lang niet overal ingrijpen.
2: Feyenoord-supporters hebben vanavond na het behalen van het kampioenschap door de Rotterdamse club huisgehouden in de trein op de terugweg van Tilburg naar Rotterdam. Na afloop van de wedstrijd tegen Willem II, die met 5-0 door Feyenoord werd gewonnen, was het ondanks 12 man spoorwegpolitie onrustig in de trein. Ter hoogte van de Koolsingel werd er aan de noodrem getrokken toen men de huldiging zag van de Feyenoord-spelers op het bordes van het stadhuis. De deuren van de trein werden geforceerd en banken, plafonds en verlichting vernield. De 1200 supporters verlieten daarna de trein om aanwezig te zijn bij de verdere huldiging. Volgens de spoorwegen bedraagt de schade zo'n 150.000 gulden. Geen problemen waren er bij de huldiging van Feyenoord door het gemeentebestuur en tienduizenden supporters die het eerste kampioenschap sinds 1974 uitbundig vierden.

0: 1984 was ook een belangrijk jaar voor de ruimtevaart. De Russische cosmonaute Svetlana Savitska maakte tijdens de Soyuz T-12-missie als eerste vrouw een ruimtewandeling. Die duurde 3 uur en 35 minuten. Ze testte daarmee samen met haar bemanning nieuwe gereedschappen en voerde werkzaamheden uit aan metalen platen. Op 29 juli keerde de bemanning na 12 dagen in de ruimte terug naar aarde.
1: Het Russische ruimtevaartuig Soyuz T-12 is teruggekeerd op aarde. De Soyuz T-12 kwam naar beneden in Kazachstan. De landing verliep zonder noemenswaardige problemen. De Soyuz T-12 heeft een verblijf van 12 dagen in de ruimte achter de rug. Onder de drie cosmonauten bevindt zich ook Svetlana Savitskaya, de eerste vrouw die een geslaagde ruimtewandeling achter de rug heeft. De Soyuz T-12 heeft een bezoek gebracht aan het permanent ruimtestation, samengesteld uit de Salyut 7 en de Soyuz T-11. De driekoppige bemanning van het ruimtestation is achtergebleven in de ruimte. Deze ploeg bemant het ruimtestation al meer dan 6 maanden.

Het eerste uur van de wonderjaren 1984 is voorbij. Eerst is het tijd voor het nieuws, maar daarna zijn we nog een uur lang met de muziek en herinneringen uit 1984 bij je. Blijf dus bij Omroep Land van Kuik, want na het nieuws draaien we de klok gewoon weer 40 jaar terug.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond.
2: De Noorgebrug bij Assen blijft gesloten tot begin 2027. De bouw liep vertraging op de vorst, problemen met de damwand en een broedend paardje beschermde boerenzwaluwen. Zo moest aspergeteler Herman Hoorn een tijdelijke locatie openen in Assen. De provincie bespreekt mogelijke schadevergoedingen met gedupeerde omwonenden en ondernemers. Een schooldirecteur van een Nepalese middelbare school redde vorige week woensdag 1643 kinderen van de dood door hen snel de bergen in te sturen nadat hij 4 telefoontjes ontving over een naderende modderstroom. 10 minuten na de evacuatie verwoestte het water het dorp Nuakot volledig. Na 2 dagen werden leerlingen en docenten per helikopter gered. Na meerdere dagen van onderhandelen hebben coalitiepartijen D66, VVD en CDA een akkoord bereikt over de begroting. Dit is bevestigd door ingewijden na berichtgeving van nu.nl en de NOS. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet. Ze zijn vanaf 6 uur bijeengekomen voor overleg. De Indiase premier Modi riep zijn zogenaamde vriend Poetin vandaag op om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat deed hij op een SCO-top in Kirgizië. Modi pleitte voor beweging van een eindeloze oorlog naar vrede. Poetin zei dat men die richting opgaat. Poetin sprak ook met de Chinese president Xi Jinping over economische samenwerking. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Het nieuws is voorbij en we gaan verder met het tweede uur van de Wonderjaren. De muziek staat weer centraal en er komen nog heel wat bekende en verrassende platen voorbij. Denk terug aan de tijd van cassettebandjes, videorecorders en muziek op vinyl. Kortom, een uur nostalgie, herinneringen en heerlijke muziek uit 1984. Hier bij Omroep Land.

0: In het Rembrandthuis in Amsterdam werd op 27 oktober 1984 de tentoonstelling Bij Rembrandt en de Leer geopend. De expositie liet zien hoe Rembrandt zijn leerlingen begeleidde. Er waren 75 tekeningen en etsen van Rembrandt en zijn studenten te zien. Onder zijn leerlingen bevonden zich bekende schilders als Govert Flink en Nicolaas Maas. De tentoonstelling maakte duidelijk dat Rembrandt een strenge leermeester was die het werk van zijn leerlingen stevig aanpakte.
1: In het Rembrandthuis in Amsterdam is vanmiddag de tentoonstelling Bij Rembrandt in de Leer geopend. Deze tentoonstelling wil vooral laten zien wat Rembrandt in de kunst op zijn leerlingen wilde overdragen. En wat ervan zoal in hun eigen werk is terug te vinden. Er zijn dankzij een groot aantal bruiklenen uit binnen- en buitenland 75 tekeningen en etsen van Rembrandt en van zijn leerlingen te bewonderen. Daaronder 11 Rembrandt-tekeningen. Rembrandt was een strenge leermeester. Hij bracht op vaak zeer drastische wijze veranderingen aan in tekeningen van zijn leerlingen. Zijn eerste leerling was Gerard Douw, maar 15 jaar oud. En ook Govert Flink en Van Renesse, van wie dit werk, die later een geheel eigen weg in zouden slaan met nauwelijks nog merkbare invloed van Rembrandt. Maar anderen volgden de meester zeer nauwgezet, zoals bij dit werk dat misschien van Rembrandt zelf, maar misschien ook van een leerling is. Zeker van Rembrandt zijn in ieder geval deze werkstukken. Zelfportret, tekenend aan het raam. Zelfportret ten voeten uit. En de grote Jodenbruid. De tentoonstelling blijft geopend tot en met 6 januari.

0: Op 16 februari 1984 hield koningin Beatrix een opvallende toespraak in het Europees Parlement in Straatsburg. Ze pleitte voor het afschaffen van het vetorecht van nationale regeringen en wilde het Europees besluit vaker bij meerderheid zou worden genomen. Ook zag ze graag een sterker Europees Parlement. Haar boodschap was duidelijk. Europa moest verder samenwerken en jongeren enthousiast maken voor een gezamenlijk Europa.
1: Het was voor het eerst dat een gekroond staatshoofd van een der EEG-landen het Europese parlement bezocht en toesprak. Van koningin Beatrix is bekend dat ze grote belangstelling heeft voor het Europese wel en wee. En juist op dit moment, nu de gemeenschap in een diepe crisis verkeert, trok haar rede grote belangstelling. Koningin Beatrix waarschuwde tegen het misbruiken van de komende Europese verkiezingen voor binnenlandse politieke doeleinden.
2: Ze zijn in de eerste plaats een toetssteen voor het beleid in Europees verband. Zelf heb ik het geloof in Europa niet verloren. U? U, gezien uw functie, evenmin. Het is een geloof dat een persoonlijke verantwoordelijkheid schept voor ieder van ons. Wat u te doen staat, verdraagt geen uitstel. De politieke democratie werd in de 18e eeuw geboren. De sociale democratie werd in de 19e eeuw geboren. Als de Europese democratie in de 20e eeuw moet worden geboren, rest ons nog maar 16 jaar. Dank u.
1: Na het Europees Parlement werd het kasteel van Rohan bezocht, waar voorzitter Dankert haar een lunch aanbood. Die werd gevolgd door informele gesprekken met de Nederlandse leden van het Europese Parlement.

0: Wie in de jaren 80 naar de radio luisterde, kende Jan Pelleboer. Hij begon als boerenzoon met een grote belangstelling voor het weer en werkte na zijn meteorologische opleiding enige tijd bij het KNMI. Vanaf 1972 verzorgde hij weerplaatjes bij de Wereldomroep en later ook bij Radio Noord en de Tros. In het programma 50 pop op een envelop gaf Pelleboer zijn weersverwachting tijdens een rapportcijfer van 1 tot 10.
1: Woensdag 28 graden in Brabant voor de langste dag. 3 dagen na de langste dag vanmorgen in het Waddengebied windkracht 9, volle storm. En in Ommen nog 47 mm regen bij de langste dag heeft daar niets mee te maken. In de kustgebieden is een gezegde, voor de langste dag neemt de zee, na de langste dag geeft de zee. Dat heeft betrekking op buien. Maar dat is niet de langste dag, daar kan u beter de periode half augustus voor nemen. Want dan is het zeewater pas op temperatuur. En zolang dat koud is, lossen de buien boven zee op. En in de late zomer en vroege herfst geeft de zee door die hoge temperatuur van het zeewater. Nu gaan we eens kijken wat het weer de komende dagen heeft te bieden. Hier hebben we het weer dat we zondag verwachten. Door de stormachtige wind langs onze kust en de Wadden is juni even uit de boot gevallen wat het zomerweer betreft. Voorlopig nog vrij veel wind in het kustgebied. Zeewater 14 graden. Nog ongezellig strandweer door de harde wind, maar er zijn wel flinke zonnige perioden, ook zondag. 14, 16 graden. Af en toe nog een bui, van Schotland afkomstig. In het zuiden 15, 18. Maar dat is beneden normaal. Plus de vrij sterke wind is het toch geen best zomerweer. En nu eens kijken wat de computerkaart voor maandag ons te bieden heeft. We hebben hier de computerkaart voor maandag. En wat zien wij? Hoge druk, ja, boven de golf van Biscayen. Een zeer slechte positie voor ons, want storingen trekken via de Britse eilanden naar het vasteland. Wij houden een west tot noordwestelijke stroming met koele lucht. Warm blijft het in geheel Zuid-Europa. Dit hele gebied handhaaft het zomerweer zich. Maar wij kunnen nu en dan een storingsfront verwachten en dan weer een zonnetje, wisselvallig en koel.

Daarmee sluiten we de wonderjaren van 1984 af. 2 uur terug in de tijd van cassettebandjes, videorecorders, Rubik's Cubes en natuurlijk fantastische muziek. Bedankt voor het luisteren hier op Omroep Land van Kuik. Direct natuurlijk meer muziek, maar ik ben er volgende week weer met een nieuwe aflevering van de wonderjaren. Tot dan!

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond.
7: Het Goois Natuurreservaat waarschuwt hondenbezitters hun honden aangelijnd te houden na een wolfswaarneming in de bebouwde kom van Laren. Het dier liep op de Naardenstraat richting een vrouw met twee honden. Bij 12 bevestigde de waarneming. Een kudde schapen in Blaricum wordt uit voorzorg tijdelijk in een wolfherende kraal gehouden. Een 44-jarige man uit Eindhoven is vrijgelaten na zijn aanhouding afgelopen zaterdag. Hij werd opgepakt nadat een 48-jarige vrouw van zijn balkon aan de Filietelaan viel in de nacht van vrijdag op zaterdag. Politieonderzoek toonde aan dat de val, waarbij de vrouw zwaar gewond raakte, een ongeluk was. De Noorgebrug bij Assen blijft gesloten tot begin 2027. De bouw liep vertraging op de vorst, problemen met de damwand en een broedend paardje beschermde boerenzwaluwen. Zo moest aspergeteler Herman Hoorn een tijdelijke locatie openen in Assen. De provincie bespreekt mogelijke schadevergoedingen met gedupeerde omwonenden en ondernemers. Een schooldirecteur van een Nepalese middelbare school redde vorige week woensdag 1643 kinderen van de dood door hen snel de bergen in te sturen nadat hij 4 telefoontjes ontving over een naderende modderstroom. 10 minuten na de evacuatie verwoestte het water het dorp Nuakot volledig. Na 2 dagen werden leerlingen en docenten per helikopter gered. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
9: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Initiatiefnemers vragen de gemeente Maashorst om een onafhankelijke haalbaarheidsstudie naar een spoorverbinding voor Uden te starten. Dit onderzoek moet verschillende verbindingen en stationslocaties verkennen en de impact op bereikbaarheid en regionale ontwikkeling in kaart brengen. De resultaten worden aangeboden aan de gemeente Maashorst. Olympia 18 heeft zondag de groepswedstrijd in de KNVB Districtsbeker gewonnen van De Zwaluw met 1-2. De Boksmeerse derde klasse boekte een zwaar bevochten zege in Oefeld. In de laatste minuut werd een doelpunt van Jules Schelbergen afgekeurd. Olympia 18 speelt op 6 september opnieuw, ditmaal tegen Sandbeek. BiblioPlus organiseert van dinsdag 8 tot en met maandag 15 september activiteiten tijdens de week van lezen en schrijven in het Land van Kuik. Deze week richt zich op volwassenen met moeite met basisvaardigheden. Er zijn spellenmiddagen in Kuik en Boksmeer en een ZAN-activiteit op zondag 13 september. Deelname is gratis. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 8.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
2: Dit is het nieuws. Goedenavond.
3: Bij overstromingen in de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn zeker 2 mensen omgekomen, onder wie een 46-jarige man. Nog 15 personen worden vermist. Zaterdag veranderde een beek door hevige neerslag in een modderstroom. De Trans Canyon Waterline raakte voor 40% beschadigd. Premier Jette meldde na goedkeuring van de begroting door het kabinet dat de coalitie forse handreikingen doet aan de oppositie door coalitieplannen op bepaalde thema's aan te passen. Financiënminister Heijnen probeerde een begroting te maken waar 10 Tweede Kamerpartijen onderdelen van herkennen. Pro-leider Jesse Klaver en SGP-leider Chris Stoffer reageerden sceptisch. Het Goois Natuurreservaat waarschuwt hondenbezitters hun honden aangelijnd te houden na een wolfswaarneming in de bebouwde kom van Laren. Het dier liep op de Naardenstraat richting een vrouw met 2 honden. Bij 12 bevestigde de waarneming. Een kudde schapen in Blaricum wordt uit voorzorg tijdelijk in een wolverende kraal gehouden. Een 44-jarige man uit Eindhoven is vrijgelaten na zijn aanhouding afgelopen zaterdag. Hij werd opgepakt nadat een 48-jarige vrouw van zijn balkon aan de Filietelaan viel in de nacht van vrijdag op zaterdag. Politieonderzoek toonde aan dat de val, waarbij de vrouw zwaar gewond raakte, een ongeluk was. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Koning van de funk, soul en pop, Bruno Mars laat opnieuw weer van zich horen en schuift op deze track Something Serious al het speelse geflirt terzijde. Het is tijd voor het echte werk, een gepassioneerde en groovy verklaring dat de liefde deze keer echt serieus is. Verpakt in die onweerstaanbare vintage sound en voorzien van zijn kenmerkende retro charmes.
1: Nieuwe muziek.

Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij

0: Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Bij overstromingen in de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn zeker 2 mensen omgekomen, onder wie een 46-jarige man. Nog 15 personen worden vermist. Zaterdag veranderde een beek door hevige neerslag in een modderstroom. De Trans Canyon Waterline raakte voor 40% beschadigd. Premier Jette meldde na goedkeuring van de begroting door het kabinet dat de coalitie forse handreikingen doet aan de oppositie door coalitieplannen op bepaalde thema's aan te passen. Financiënminister Heijnen probeerde een begroting te maken waar 10 Tweede Kamerpartijen onderdelen van herkennen. Pro-leider Jesse Klaver en SGP-leider Christoffer reageerden sceptisch. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Koorneef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.